0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig!

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Go!

0: ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
8: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
7: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
9: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
7: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
10: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
11: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen, Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen. We zijn halverwege de week. Het is woensdag. Woensdag 15 juli. Ger, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Judith.
13: Frankrijk-Spanje gisteravond nog gekeken?
14: Ik heb nog wel even gekeken, ja.
13: De hele wedstrijd?
14: De hele wedstrijd. Gelukkig werd het geen verlenging, want anders was het wel heel laat geworden. Maar binnen 90 minuten was het afgelopen, dus ik heb het allemaal meegepakt.
13: Ik heb de eerste helft gezien. Ik vond ze beide niet overtuigend, moet ik zeggen.
14: Nee, er werd een spektakelstuk verwacht. Dat had ik eigenlijk ook wel, maar ja, het viel inderdaad wel een beetje tegen. En Frankrijk toch de topfavoriet.
13: Ja, en toen viel de 1-0 voor Spanje dankzij een penalty. Hè? Ja. En toen dacht ik op dat moment tegen de verhouding in, voor mijn gevoel.
14: Ja.
13: Maar hebben ze het nog zo goed gedaan, de Spanjaarden, in de tweede helft? Of?
14: Ja, ze bleven de wedstrijd onder controle houden. En Frankrijk viel toch wel heel erg tegen.
13: Ja, ja. Goed, Spanje, de eerste finalist is bekend. Wie de tweede wordt, dat weten we vanavond. Want dan is de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië.
14: Ja, wij hebben wel een voorkeur.
13: Toch? Ik zou het leuk vinden als de finale Spanje-Engeland wordt. Want die zijn beide nog maar één keer wereldkampioen geweest.
14: Ja, klopt.
13: En Engeland heel lang geleden, hè?
14: Ja, 1966. En we hebben natuurlijk nog een beetje een trauma van vier jaar geleden. Toen we werden uitgeschakeld door Argentinië.
13: Ja, nou ja. En we hebben wat dat betreft ook een trauma als het gaat om Spanje. Want die hebben we verloren in de finale.
14: Ja, maar ja, dat is alweer
13: veel jaren geleden.
14: 2010, dus alweer wat langer geleden.
13: Ja, maar toch. Ja. Ook 1972. Doet nog pijn.
14: Ach ja, we zijn zo vaak uitgeschakeld.
13: Ja, dat is
14: we
13: wel
14: kunnen
13: zo.
14: Aan elk land wel een hekel hebben.
13: Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Is zonde om zo'n hekel aan elkaar te hebben. Waarom zou je? Hey, wat gaan we doen vanochtend? We gaan het hebben over afspraken die gemaakt zijn tussen het kabinet en onder meer de landbouw. Afspraken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen omlaag te krijgen. Ministerie van Defensie wil het munitiedepot in Veenhuizen uitbreiden. Hoor je zo ook meer over. En Koen van der Brink is op zoek naar een jongen die zijn leven redde. Dat is wel een heel bijzonder verhaal. En dan hebben we ook nog voetbal, want ACV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar de kater van degraderen is nog steeds niet helemaal weggespoeld.

Het weer dan vandaag. Flink wat zon, maar later ook wat stapelwolken. Vooral in het zuidoosten van de provincie. En vanmiddag kan er ook een bui ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat vandaag een matige noordoostenwind. Temperatuur zo'n 28 graden.

0: swingend wil je beginnen. Helemaal prima dit, hè. Earth, Wind and Fire en September. Het is 7:09. We gaan voetballen, want de ACV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met frisse energie en een flink vernieuwde selectie ook. Want na de degradatie van de tweede naar de derde divisie was verandering onvermijdelijk. Toch doet die degradatie nog altijd pijn, zegt voorzitter van de technische commissie, Robert Talens.
1: Dat heeft pijn en verdriet gedaan, Matthijs. Dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Maar ik ga straks de groep toespreken en dan geef ik ook aan van vanavond is ook het laatste wat we erover zeggen. Het is mooi geweest. We gaan met een frisse en positieve blik weer vooruit. Wat geweest is, is geweest. En we gaan ons opmaken voor een fantastisch seizoen, hopelijk in de derde divisie.
2: Een stapje lager dus voor ACV. En dat betekent dat de club zich opnieuw moest uitvinden.
1: De tweede divisie is natuurlijk fantastisch. Eigenlijk bijna geen amateurvoetbal meer te noemen. Haast professioneel voetbal. En uiteindelijk hebben we het allemaal afgepeild in de afgelopen periode. Gezegd, wie zijn we als ACV? Waar staan we voor? En waar willen we voor staan? En feit blijft dat we nog altijd gewoon een amateurclub zijn. Dus je moet dicht bij jezelf blijven. Nou, wat zijn wij dan? Wij zijn een top amateurclub. Maar wel met beperkte middelen. En daar moeten we jongens bij zoeken die graag bij de club willen voetballen. Die trots zijn om het shirt te dragen. En ik denk dat we met de jongens die we nu op hebben gehaald, dat allemaal jongens zijn die graag bij ACV willen voetballen. Ja, en hoe dat sportief dan gaat, dat gaan we zien. Vraag krijg ik ook vaak. Van hoe gaat het dan volgend jaar? Nou, geen idee. Dan moeten we zien hoe dat zich ontwikkelt. Maar ik heb er alle vertrouwen in deze groep dat in de derde divisie hartstikke goed gaat doen.
0: Ja, nou ja, ze zijn in ieder geval begonnen aan de voorbereiding met frisse energie en dus een flink vernieuwde selectie. Je hoorde de voorzitter van de technische commissie, Robert Talens.

0: Demasado Corazon, meng te veel was dit.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 15 juli. Nou, als je vanochtend je kuipje margarine even openmaakt, denk dan terug aan deze dag. Deze dag in 1869. Dan krijgt een Fransman daar patent op margarine. Hij maakt die margarine in opdracht van Napoleon III, want hij zoekt een vervanger voor boter. Iets dat langer meegaat. En 15 juni 1970, eerst de geboortedag van de man die we allemaal kennen.
3: Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie.
0: Marco Kroon, hij krijgt de hoogste militaire onderscheiding voor heldhaftig optreden in Afghanistan. Later komt hij in opspraak en krijgt hij een boete en werkstraf. En wat een prachtige zomerdag had moeten worden, eindigt op 15 juli 1996 in een drama op Eindhoven Airport.
4: Even na 6 uur 's avonds mislukt de doorstart van een Belgisch Hercules transportvliegtuig op de militaire vliegbasis Eindhoven. Het toestel met 41 mensen aan boord komt met een zware klap neer naast de landingsbaan.
0: En direct daarna vliegt het toestel in brand. Aan boord zijn leden van het fanfarekorps van de landelijke landmacht. Premier Wim Kok is aangeslagen tijdens de herdenking.
5: Nederland huilt om het onherstelbare verlies van 32 meestal jonge mensenlevens in de knop gebroken.
0: Na de herdenking overlijden nog 2 slachtoffers aan hun verwondingen. Terug in eigen provincie stuiten we op de brand in de televisietoren in Hogesmeelde in 2011. Net als we op dat moment een woordvoerder spreken van de politie, valt die mast om.
6: Ja, dat is natuurlijk de prangende vraag. De toren is ongeveer 300 meter en de brand woedt dus ongeveer op 180 meter.
7: Oh, ik doe het om!
6: En
0: beelden staan me nog voor ogen, inderdaad. Heel bijzonder, het omvallen van die mast naar die brand in die televisietoren. Verdrietig nieuws komt 4 jaar geleden vanuit het VU Medisch Centrum in Amsterdam. 5 jaar geleden.
8: Peter R. de Vries is overleden. Dat hebben zijn familie en partner zojuist bekendgemaakt. Vorige week dinsdag werd de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vocht voor zijn leven.
0: Vandaag 5 jaar geleden dus overlijdt Peter R. de Vries. En tot slot, na onze Drentse trots in oranje.
9: Vivianne Miedema is de topscorer aller tijden. Nooit eerder maakte een Nederlandse voetbalster 100 goals voor oranje.
10: Ik denk iets waar je als klein meisje wel mag van dromen, maar het heel onwerkelijk is als je en dichtbij komt en het op een gegeven moment haalt.
11: All-time topscorer van oranje.
0: Vivianne Miedema uit Hogeveen van oorsprong. Vandaag 30 jaar geleden geboren hier bij ons in Drenthe. Wie zijn er eigenlijk nog meerjarig?
12: Congratulations and celebrations.
0: Zangeres Linda Ronstadt is ook van deze dag 79 jaar geleden geboren. En keurmeester, kok en presentator Rob Geus is jarig. Die is 54 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 15 juli 1990. Dan staat een Nederlandse groep in het voorprogramma van niemand minder dan Prince. De groep rond de zussen Suzanne en Monique Kleeman. Jawel. Lois Lane, dit is I Wanna Be.

1993. Dus dan zijn het voorprogramma van Prince. It Lois Lane en I Wanna Be. Het is bijna 3 minuten voor 7:30. Straks het laatste nieuws uit de regio. Naar de Archies. Hier komen ze.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat- en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid in het centrum van Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet en beleef Bourgondisch Bijlen. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: 1 minuut over 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Ger Rensen. Dag Ger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het kabinet heeft samen met 7 partijen afspraken gemaakt om de negatieve impact van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Uiteindelijk moet er in 2040 sprake zijn van een landbouwsysteem dat voldoende bescherming biedt aan mens, natuur en milieu. De overheid, belangenbehartigers, telers en supermarkten zijn het nog niet eens over de precieze afname van bestrijdingsmiddelen. Het ministerie van Defensie is van plan om het munitiedepot in Veenhuizen de komende jaren uit te breiden. Volgens Defensie is dat nodig vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld en de groei van de Nederlandse krijgsmacht. De uitbreiding leidt niet tot extra opslag van munitie op die plek. De opslagplaats aan de Norgeweg in Veenhuizen is een van de grootste in West-Europa. Er staan zo'n 200 betonnen bunkers met duizenden kilo's munitie, zoals landmijnen en antitankraketten. Veiligheidsregio Drenthe kijkt tevreden terug op de manier waarop de grote brand in Meppel maandag werd bestreden. De slagerij is weliswaar in de as gelegd, maar verder bleef de schade beperkt. Volgens de brandweer was dat een gevolg van een combinatie van geluk en snel handelen. Vooral de windrichting stond voor de bestrijding van de brand in een gunstige richting. En bewoners van een seniorenflat aan het Oosteinde in Meppel zijn boos. Woningcorporatie Axium heeft besloten om spullen van galerijen, gangen en andere gemeenschappelijke ruimte te verwijderen in verband met brandveiligheid. Ook de gemeente staat achter dat besluit, maar de bewoners die laten het er niet bij zitten. Ze laten demonstratief de planten hangen, hebben ze beloofd. Nou, dit hele verhaal en veel meer nieuws uit de provincie lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Ja, dankjewel. Blijft het zo mooi als de afgelopen dagen? Hans Nienhuis, goedemorgen.
10: Mooi dit, goedemorgen.
8: Dan heb ik het over het weer. Wat weet jij ervan voor vandaag?
10: Ja, ik denk als je ze geen water geeft, dan gaan je andere planten ook demonstratief hangen met dit weer. Nee, wat dat betreft hebben we een mooie zomerse week. En ja, eigenlijk gaat het wel door tot en met vrijdag. Dus ja, het blijft zo.
8: Ja, 28 graden, 29.
10: Ja, het is vandaag lijkt de warmste dag van de serie te zijn. We hebben nog steeds een noordoostelijke wind. Die is iets minder dan gisteren. Gisteren was het best wel stevig. Op een gegeven moment een ruime windkracht 4 met windvlagen tot wel in 50 km per uur. Dat halen we vandaag niet. Het is vandaag windkracht 3. Ook wel een beetje vlagerig soms, maar lang niet zoals gisteren. En ook een graad warmer. Het is een graad of 27 tot 28 in de kop van de provincie. En 29 tot lokaal 30 in het zuiden. En het blijft zonnig tot ongeveer halverwege de middag. Dan begint de hoge bewolking een beetje toe te nemen. En er is een klein risico op een spontane warmtebui. Maar dat risico was er gisteren ook. Was er eergisteren eigenlijk ook. En toen hebben we gezien dat ze steeds net boven Duitsland afgingen. Daar zijn wel een paar onweersbuien ontstaan daar. Maar bij ons bleef het droog. En ik heb eigenlijk goede hoop dat dat vandaag ook ongeveer dat pad gaat volgen. Er is geen vocht op de grond voorhanden waar je buien mee kan bouwen. Dus het is ook heel ingewikkeld geworden. De warmste dag dus vandaag. Maar de komende twee dagen, de donderdag en de vrijdag, zien er ook nog behoorlijk warm uit. Een graad of 26 tot 28 is het morgen. Dan is er wel wat meer bewolking, vooral middelbare en hoge bewolking. Maar wederom dat risico op een enkele losse bui. En morgen lijkt het risico niet meer denkbeeldig, dan kan het gewoon echt gebeuren hier en daar. Maar ook dan zullen de meeste plekken het droog houden, want zo'n bui is plaatselijk. Op vrijdag dan zet de temperatuur nog een stap terug, een graad of 25 in de kop en 6, 27 in het noorden, of in het zuiden moet ik zeggen. En de wind begint aan te draaien en dat is wel het begin van een omslag in het weer. De wind gaat naar het noordwesten toe, daar ligt de zee, en welk jaargetij je ook hebt, de zee is eigenlijk altijd wat matigend. Nou, in dit geval zaten we boven onze stand met het weer en worden we teruggetrokken naar een normale temperatuur. Vrijdag 4, 25 in de kop, nou 26, 27 dus nog in het zuiden. Mix van zon en bewolking, maar op zaterdag 21 tot 22 graden. Vrij stevige noordwestelijke wind, kracht 4 tot 5. Misschien ook eens een bui, maar het lijkt niet heel fanatiek te zijn allemaal. Het is eigenlijk vooral de temperatuur die vanaf het weekend gevoelig inlevert.
8: En de zondag, wordt dat dan ook een dag als de zaterdag, zo 1, 22 graden en kans op een buitje?
10: Ja, zoals u er nu in de verwachtingen staat, lijkt dat heel sterk op zaterdag. 20 graden in de kop, 21 misschien net iets meer in het zuiden van de provincie, met een matige noordwestelijke wind en soms weer zo'n waarschijnlijk dunne bui. Dus dat type weer keert eerst weer eventjes terug. En okay, ook na het weekend lijkt het gematigd te blijven.
8: Ik wou net zeggen, die ultra glazen bol van jullie gaan we er straks bij pakken om 8:30. Tot zo.
10: Tot zo.
8: WOW redde het leven van Koen uit Bovensmilde. Dat wil hij graag weten. Je hoort hem straks.
6: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bellen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Goedemorgen Drenthe.

0: Lisa Michael Walden was het op Radio Drenthe om 18 minuten voor 8. Gaan we naar Ter Apel, want daar gaat vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In een pand van het Rijksvastgoedbedrijf, vlakbij het aanmeldcentrum, is ruimte voor 80 tot 120 mensen. Het Rode Kruis zorgt onder meer voor maaltijden, voor wifi en voor stroom. En woordvoerder Bastiaan Blokland neemt onze collega's van RTV Noord mee op een rondleiding door het pand.
1: We zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
2: Het Rode Kruis legde afgelopen vrijdag het werk nog neer omdat de situatie voor het aanmeldcentrum te gevaarlijk werd voor de vrijwilligers en de asielzoekers.
1: We hebben heel veel incidenten gezien de afgelopen weken die steeds heftiger en vaker voorkwamen. En we zagen een situatie die zo escaleerde dat wij daar geen veilige hulpverlening meer konden bieden. En toen hebben wij gezegd, wij stoppen hiermee. Dus dit is echt een heel heftige beslissing geweest voor ons. Maar we moesten het wel doen, want uiteindelijk hebben we toch een betere locatie kunnen krijgen. Daarmee is het probleem niet opgelost. En nog steeds is er een tekort aan opvangplekken. Maar we kunnen hier op een beheersbare en veilige manier mensen hulp verlenen.
2: De nieuwe locatie is bedoeld voor asielzoekers die zich hebben aangemeld en waarvoor niet direct plek is in het aanmeldcentrum. Op deze manier hoeven ze niet meer de hele dag te wachten op het voorterrein, zoals de afgelopen weken het geval was.
1: Dit is een oude wachtruimte. We gaan hier denk ik wat stoelen uithalen, dat het iets minder klinisch wordt. Ook met wat extra stroompunten kunnen zitten, met hun familie even in contact kunnen zijn, even kunnen bellen.
2: Slapen kan niet op deze locatie. Daarvoor worden de mensen nog altijd naar externe nachtopvanglocaties gebracht.
1: Dit is natuurlijk geen blijvende oplossing, want we hebben nu een fijnere plek waar tegen weer en wind mensen beschutting hebben. Maar er is niets veranderd aan het onderliggende probleem, namelijk een tekort aan opvangplekken. En dat moet echt zo snel mogelijk gecreëerd worden.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

Jef Berendsen was dat. En misschien is het tijd. Nou, zometeen is het tijd voor een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En daar hoor je onder meer over de smokkel van sigaretten. En natuurlijk staan we ook stil bij het overlijden van acteur Kees Geel. Zometeen na Tom Jones.

0: Tom Jones met een verzoek. Love me tonight. Het overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Ik zei het al even, we gaan het hebben over de smokkel van sigaretten. Het klinkt als van heel lang geleden, maar vandaag de dag gebeurt dat dus volop blijkbaar.
1: Ja.
0: Want de douane gaat extra maatregelen nemen. Want dit jaar zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Dat denk ik, dat zijn er al heel wat. Maar misschien is dat een topje van de ijsberg. Want anders zouden ze die maatregelen niet nemen.
1: Nee, dat vermoed ik inderdaad ook. Ja, en door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er dus meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: En waar komt het vooral vandaan? Die smokkelwaar?
1: Nou, vooral uit het Midden-Oosten en Oost-Europa. En die komen dan dus via de Rotterdamse haven, maar ook via Schiphol, ons land, binnen.
0: Ja, ja. Gaan we naar het overlijden van acteur Kees Geel. Plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waarin hij een stoere drugsdealer speelt. Hij werd ervoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen.
0: Ja, hij speelde veel en veel meer rollen. Waar ken jij hem van?
1: Ja, ik ken hem vooral toch wel van zijn meest recente werk. Dat is wel Flikken Rotterdam. Ja. En natuurlijk ook als voice-over bij RTL 5.
0: Ja. Die stem deed hij ook, hè?
1: Ja, een hele herkenbare stem.
0: Plotseling overleden, dus 61 lentes jong nog maar. Een toeristenboot met 3 dekken en 19 opvarenden is omgeslagen bij Alcatraz Island in de baai van San Francisco. Daar is iemand bij om het leven gekomen. Raakten 2 opvarenden vermist, melden lokale autoriteiten. En 3 mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De overige 13 opvarenden bereikten veilig de wal. Een toeristenboot daar in San Francisco. Dus weten we hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren?
1: Ja, dat is nog wel wat onduidelijkheid over. In ieder geval is op beelden van lokale televisiezenders te zien hoe die boot vrijwel volledig onder water liep en vervolgens naar de bodem zonk. Onder leiding van de Amerikaanse kustwacht wordt nog met veel vaartuigen gezocht naar de 2 vermisten. De politieboot die was als eerste reddingsvaartuig daar ter plaatse. En hulpverleners die troffen een zwaargewond slachtoffer aan dat ondanks reanimatiepogingen overleed. En de oorzaak die is eigenlijk dus nog onbekend. Ja, er gaan veel van die boten gaan naar Alcatraz toe. Het voormalig
0: gevangenis.
1: Waar ook de bekende film ook is geschoten.
0: En waar bekenden hebben gezeten ook.
1: Ja. Volgens mij El Capone ook.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja, een klein rotseiland. En het zou moeilijk zijn om daar uit te ontsnappen. Maar het is toen op een gegeven moment toch gelukt. En uiteindelijk is de gevangenis ook gesloten. En is het nu vooral een toeristische attractie geworden.
0: Ja. Amerikaanse president, om maar in Amerika te blijven, Donald Trump, verzette zich er lang tegen, maar heeft toch betaald. Een schadevergoeding van $5,6 miljoen. Aan wie heeft hij die schadevergoeding betaald?
1: Dat is aan een schrijfster, E. Jean Carroll. Die is inmiddels 82 jaar oud. En de beschuldigde Trump ervan om haar, zij in 1996, dus al 30 jaar geleden, in een pashokje van een luxe warenhuis zou zijn aangerand door de huidige president. Nou ja, eind juni verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat vonnis definitief, toen het weigerde Trumps beroep te behandelen in deze zaak. En vorige week beval een federale rechter de betaling van het bedrag. Nou, in een andere zaak die volgde na de eerdere veroordeling moet Trump de schrijfster nu een schadevergoeding betalen. Ook nog voor smaad. En hij beschuldigde Carroll ervan de zaak te hebben verzonnen. Nou, die beroepsprocedure daartegen loopt nog wel.
0: Oké. Gaan we naar Spanje? Nee, nog niet naar voetbal. Nee. Naar de verhoudingen tussen Spanje en het kleine eiland of gebied Gibraltar. Het is een schiereiland, hè? Bij Spanje is het, hè?
1: Ja, het zit vast aan Spanje.
0: Het zit vast, ja. En er waren altijd grenscontroles. Waar kennen we dat van? Zorgde lange tijd voor spanningen daar. Maar blijkbaar zijn die controles nu opgeheven. Waarom?
1: Er is toch nu een akkoord gesloten. Kort na middernacht. Dus eigenlijk vanaf vandaag kun je gewoon daar daar vanaf Spanje kun je Gibraltar in zonder dat je daar in de rij hoeft te staan. Ja? Honderden mensen die waren voor de gelegenheid samengekomen, die zwaaiden met Spaanse vlaggen. Het heeft zo'n 40.000 inwoners, Gibraltar. En dagelijks steken ongeveer 15.500 werknemers vanuit Spanje de grens over om het te werken. Nou, dankzij een akkoord dat Brussel en Londen nu hebben gesloten na de Britse uittreding uit de EU in 2020 zijn die grenscontroles afgeschaft. En die overeenkomst die werd gisteren ondertekend. Ik ben er wel eens geweest.
0: Want het is Brits.
1: Het is Brits. Het is heel raar, want je bent in Spanje, je rijdt daar naartoe over een hele slechte weg trouwens. Want die Spanjaarden die pakken dat dan niet aan. Die denken dan hebben de mensen ook niet zoveel zin om naar Gibraltar te gaan. Want ze vinden eigenlijk nog dat het bij Spanje hoort. Ja. Maar dan ben je daar en dan waan je je gewoon in een Britse plaats met allemaal pubs. Heel raar. Vis en chips. Ouderwetse rode telefoon. Zo'n telefoonbooth. Ja, heel bijzonder.
0: Ben je er geweest?
1: Ja, ik ben er wel eens geweest.
0: Oh, nice. Ja, leuk. Hey, nu we het toch over Spanje en Groot-Brittannië hebben. Het zou zomaar de finale van het WK voetbal kunnen zijn. Want de Spanjaarden hebben gisteren Frankrijk verslagen. De favoriet Frankrijk. Maar ze kwamen er niet aan te passen. Ik vond helemaal geen lekkere pot eigenlijk. Tenminste, ik heb maar één helft gezien, de eerste. Maar toen dacht ik, nou, valt me zwaar tegen.
1: Ja, nou, je hebt niet heel veel gemist in die tweede 45 minuten. En nog wel een doelpunt natuurlijk, want uiteindelijk werd het 2-0.
4: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: En dat op 14 juillet naar huis gestuurd worden door de Spanjaarden. Dat moet pijn doen in Frankrijk.
1: Nationale feestdag inderdaad van Spanje. Of Frankrijk, sorry. Nu van Spanje, denk ik.
0: Wie weet, ja. Nou ja, hoe dan ook. Spanje staat in de finale en gaat het opnemen tegen of Argentinië of Engeland.
1: Ja.
0: Die halve finale is vanavond, hè?
1: Die is vanavond om 9:00. En de troostfinale, die is zaterdag.
0: Dan mag
1: Frankrijk nog voor opdraven.
0: Te spelen.
1: Nee, ik heb ook niet zoveel zin om te kijken. Het begint om 11:00 s'avonds, is ook niet heel fijn.
0: Frankrijk-Argentinië zou nog wel leuk zijn misschien.
1: Ja, dat is misschien daar nog wel leuk. De finale die is dan op zondag en om 9:00 wordt er dan afgetrapt.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. De halve finale vanavond nog. En dan de troostfinale zaterdag. En de finale zondag.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
15: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
14: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
16: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
14: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
17: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
18: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
20: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
21: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Judith Regendorp.
25: Drenthe opnieuw, goedemorgen. We breken de week keurig door midden. Het is woensdag, 15 juli. We hebben het vanochtend over de landbouw, want die maakt afspraken met het kabinet om het gebruik van bestrijdingsmiddelen omlaag te krijgen. Het ministerie van Defensie wil het munitiedepot in Veenhuizen uitbreiden. Hoor je zo ook meer over. Verder bellen we even met Koen van der Brink. Want Koen is op zoek naar een jongen die zijn leven redde. Dat is geen misselijk verhaal. Hij doet dat verhaal straks bij ons. En onze Robert die gaat natuurlijk de trekker weer op. Hè? Hij trapt hem aan in Bovensmilde en rijdt dan langzaam maar zeker richting Annen.

0: Morgen. En you and me.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Hoe leuk is dat? We zijn echt nu op de helft van de Trekkertocht alweer. We zijn anderhalve week op pad. We zijn begonnen met Aaldert in Slee. Nou, Aaldert heeft de eerste week rondgemaakt. Afgelopen maandag is Robert begonnen aan de Trekkertocht. En gisteren ging hij natuurlijk hier ook over de Drentse paden. Gisteren ging hij van Dwingelo naar Bovensmilde. En kwam van alles tegen onderweg. Ook mensen die de Trekkertocht wel even handig vinden om te gebruiken.
2: Jij dacht, die jongens van die Trekkertocht, die ben toch aan de gang. Ik moet nog even naar Dieven toe. Want het is namelijk zo dat jij als melkveehouder een relatie hebt. Niet per se amoureus, maar wel een relatie hebt met de ijssalon Aldaar. En jullie leveren dan melk aan.
3: Ja, klopt. De ijssalon Smaak in Dieven, die koopt bij ons de melk, zeg maar. Ja. Om daar ambachtelijk ijs van te maken. En die haalt elke dagverse melk op. En ik zei, dan brengen we dit keer naar jullie toe. En dan moeten jullie die melk maar meenemen.
2: En eigenlijk misbruik jij hoe ze trekker een beetje om die melk daar te krijgen.
3: Ja, ik denk in deze tijden moet een beetje
2: efficiënt
3: wezen. Ja. Dus ik denk, ik moet jullie eens in bellen. Dan kunnen jullie mooi die melk daarheen verslepen.
0: Nou, en zo geschieden.

0: Robert Oosting, goedemorgen.
1: Ja, dat is toch super. Dat je een soort agrarisch logistiek bedrijf erbij runt naast dat je een journalistieke onderneming hebt. Dit is een man die dacht, wat willen ze is weg. Ik duw gewoon appie en niet geschoten is altijd mis. En wij vinden dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus we hebben uiteindelijk die melk naar de ijssalon toebracht. Was er ook hartstikke blieden met waren. En dan maken ze dan weer ijs van. En zo zien we weer dat dan wast de ene hand de ander. Mensen vinden het leuke radio. En het heeft ook nog een doel. Dus ja, ik hoop natuurlijk dat er vandaag ook weer van dat soort dingetjes op het programma staat.
0: Ja, kom maar door met al die ideeën voor de trekkertocht. Hè? Denk je onderweg van boven Smilde naar Anne, want daar ga je vandaag naartoe. We kunnen Robert even wat leuks laten zien. We hebben wat bijzonders of we hebben hem nodig. Maakt niet uit, laat het ons gewoon weten op 0592 33 11 88. Dan geven wij wat door aan de cameraman die mee is met jou. En dan kun je altijd kijken of dat past in jullie programma op dat moment, hè?
1: Klopt. Maar de route, dat is nog helemaal een ding. Want wij moeten om Assen toe. En dan komen we dus aan de boomkant om Assen heen. Of aan de onderkant. En hoe dat gaat doen, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even bedenken. Dus voor mensen die nou in Zijden bijvoorbeeld woont. En die heel blij met van god, die jongens van de trekkertocht komt langs. Ja, misschien wel. Maar misschien gaan we ook wel over de haren en over de Titibaan. Als we aan de onderkant langs gaan. Dus ja, het is nog even spannend.
0: Op het kaartje op onze site zie ik dat je de bovenkant langs gaat.
1: Oh, is dat al besloten?
0: Ik weet niet wat jij doet. Kijk, jij stuurt die trekker, hè?
1: Nee, maar als het op kaartjes. Ik dacht dat oké, dan hebben we gewoon een beetje aan de achterkant van RTV Drenthe zit. Maar in het programmaboekje wat ik gekregen heb, daar stond of daarlangs of daarlangs. Maar goed, als het op kaartjes die de mensen een halve rekening met, dan gaan we wel aan de boomkant langs. Zullen we dat maar gewoon beslissen nu? Want dan wordt het ook voor iedereen duidelijker.
0: Nou, zo lees ik het wel. Als jij het kaartje bekijkt, Ger, wat zie jij dan?
2: Ja, dan gaat het inderdaad boven langs via Zijen en dan Ubbena en dan zo door naar Anlo en Anne. En inderdaad duidelijk.
1: Wat zal David van der Spoel u zijn daar ongelooflijk blieden met wezen. En ik word ook wel heel gramiederig als hij niet aan de kant van de weg straks stiet met een droge worst.
0: Nou ja, wat zijn dat ook leuke dorpen die je tegenkomt, man.
1: Ja, zeker. Dat is Aaldert die heeft een week lang smeekt en beden om een droge worst. En die heeft er geen had. En er is nog geen dag bij West dat ik geen droge worst had heb. Dus dat, ja, ik denk dat dat vandaag ook weer zo zal wezen. En als dat dan ergens moet gebeuren, dan maar in Zijden.
0: Ja, of zei of in Anne, wat ooit het leukste dorp van Drenthe was, hè? Met die verkiezing die wij toen hebben gehouden.
1: Dat is ook zo, ja. Och, ik heb er alweer heel veel zin in ieder geval.
0: Nou, ik kan me dat voorstellen. Trap hem zo aan, rond 9:45, hè, horen we hoe dat allemaal gaat. Het vertrek van de trekkertocht vanuit Boven Smilde langs Noordassen dus, zullen we maar zeggen. Ja, op weg naar Anne. Nou, zie maar welke route je neemt. Maar laat het in ieder geval op zender weten. Vanaf 9:45 gaan we jullie weer volgen. Ik wens jullie heel veel plezier ook vandaag, Robert.
1: Kom goed.
0: Hey, maak er wat van. Hoi, hoi.
1: Yo. Yo.
3: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
4: Radio Drenthe.

0: Bruno Mars en On Myself. Ja, hoe zit het nou met het verhaal van Koen van de Brink? 72 jaar, kreeg vorig jaar april een hartstilstand toen hij samen met zijn vrouw zijn honden uitliet in Smilde. Nou, een jongeman schoot te hulp, maar wie is die jongeman? Koen van de Brink weet het niet en wil het wel graag weten. Hij zoekt hem om de jongeman te bedanken. Meneer van de Brink, een heel goede morgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hoe gaat het nu met u?
1: Prima. Conditioneel natuurlijk iets minder. En je bent eerder moe, maar voor de rest geniet u weer volop van het leven.
0: Misschien nog wel meer dan voorheen, of niet?
1: Ja. Want je weet donders goed dat het in één keer afgelopen kan zijn.
0: Want wat gebeurde er op die aprilavond vorig jaar?
1: Nou, dat was 9 april. We lieten de honden uit, s'avonds rond 1:00 of 7:00. En ik schijn gezegd te hebben, hou me vast. En verder weet ik dus niks, ben ik 4 dagen weg geweest. Ik schijn dus op de weg te zijn gaan liggen. Ja, gevallen dus. De honden losgelaten. En meteen komt er een auto aan. Normaal komt daar weinig verkeer, dat stukje weg waar we dan de honden uit laten. Er komt een auto aan en daar stapt dus iemand uit. Nadat mijn vrouw zei van het pak weg tussen de 20 en de 30 jaar. Die heeft gelijk de honden overgenomen. Mijn vrouw de telefoon aan mijn vrouw gegeven. Hij heeft zelfs de honden naar huis gebracht. Mijn vrouw had 112 aan de lijn. Op dat moment kwam Rick, een kennis van de buurman toevallig. Die kwam ook eraan. Die is met tegelijk begonnen met hartmassage. De brandweer zit hier pakweg 800 meter vandaan. Die hebben op woensdagavond een oefenavond. Dus toen die het bericht kregen, zijn ze zo in Burger in een brandrotertje gezwongen en zijn hier naartoe gekomen. Maar het resultaat was dat ik dus in totaal 5 weken het ziekenhuis heb gelegen en nou weer alles doe en kan en weer gelukkig nog leef.
0: Maar u denkt dan terug aan die dag en u denkt dan, wie was die jonge man tussen 20 en 30 jaar die voor onze honden heeft gezorgd en die mijn vrouw een telefoon heeft gegeven waarmee ze 112 kon bellen. U heeft geen idee wie het is?
1: Nee, totaal niet. We hebben via internet geprobeerd, via Smulden actief bij de brandweer geïnformeerd. En we zijn dus een paar maanden later ben ik bij de brandweer geweest om ze te bedanken. Want ja, die mensen die krijgen een hoop shit over zich heen. Een hoop agressie, terwijl ze allemaal vrijwilligers zijn. En zonder de brandweer was ik er allemaal niet meer geweest. Hey. Ja. En we hebben die overal nagevraagd en gedaan. En niemand weet, dus we weten zelfs niet wat voor auto's die reed. Er is op dat moment is daar, maar ja, niemand geweest die daar eigenlijk een oog voor had. Ze zijn bijna een uur met me bezig geweest. Er hebben twee ziekenauto's, een paar politieauto's zijn er geweest. Dus kun je wel aan. Hier in zo'n straatje. Dat is hectisch geweest allemaal.
0: Ja, wat zou u hem willen zeggen?
1: Nou, ik zou hem dus uit de grond van mijn hart willen bedanken. Dat als hij er niet geweest was, was de rest van de hulpverlening veel later op gang gekomen. En het schijnt dat bij een hartstilstand dat iedere minuut telt, iedere minuut, iedere seconde telt. Zoals mij dus duidelijk gemaakt is, bij een hartstilstand werk je hart helemaal niet meer. Dus gebeurt er niks meer. Als je een hartaanval krijgt, of een hartverlamming krijgt, dan gebeurt er nog wel eventjes wat met je hart. Dus je krijgt dan wel iets. Je hebt iets meer tijd om dat het bloed nog door je lichaam stroomt en noem maar op, als bij een hartstilstand.
0: Ja, ja. Dus je wil hem heel graag ontmoeten, maar ja, waar vind je zo iemand, hè?
1: Ja, nou, ik hoop dus dat hij dat gedaan heeft, zal hij heus wel verteld hebben. Aan vrienden, familie, weet ik veel wat, collega's. Ja. En laat er nou maar iemand zijn die dit hoort en die denkt van, hé, maar dat was hij. En dat hij dat vertelt, dat hij dus contact met me opneemt. Want ik wil hem heel graag hem bedanken.
0: Nou, ze kunnen ook altijd contact met ons opnemen. Dan geven wij die gegevens wel aan u door. Dat komt allemaal wel goed. Ja. Goed om te horen, Koen van der Brink, dat het weer goed met u gaat. Ja. Na die bizarre ervaring van april vorig jaar. Ja. En wat een mazzel dat de jonge man er langs reed. En niet alleen langs reed, maar ook stopte en hulp bood.
1: Zonder meer.
0: U bent op zoek naar hem om hem te bedanken. Dus ja, hoor je dit? Weet je wie het is? Laat het ons in ieder geval weten op 059-233-1188. Of op ons centrale nummer kan natuurlijk ook altijd. 059-233-8080. Koen van der Brink uit Smilde, dank u wel.

0: Annelies, het is even geleden. Met de benen.
1: Maak kans op een helikoptervlucht.
2: Tijdens de Classic GP.
0: Ja, en kaarten voor die Classic GP. Want je kunt er naartoe op zondag 30 augustus naar de Classic GP. Met zoals de naam al zegt, klassieke motoren, klassieke raceauto's. Nou, het moet heel bijzonder zijn om dat allemaal te zien. En ja, als krent in de pap zomaar zeggen, gaat één van jullie, één van de winnaars, en dan vandoor met die helikoptervlucht boven het TT-circuit. Heb je ooit in een helikopter gezeten, Ger?
3: Nee, wel in een vliegtuig, luchtballon ook wel, helikopter nog niet. Nee.
0: Oh, hoe was dat in een luchtballon? Daar heb ik ook nog nooit in gezeten. Is dat de rust waarover je altijd hoort?
3: Ja, het is wel rustig, maar op het moment dat ze die steekvlam gaan aanzetten, dan maakt het best wel wat kabaal. En mijn vriendin die stond er best wel dichtbij. Ze voelde net alsof mijn haar verschroeide.
0: Ja. Ja.
3: En de landing was ook niet zo fijn, dus je moet er wel wat voor over hebben. En ik vond het best spannend ook.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja. Zou je in een helikopter stappen?
3: Ik denk dat dat ik dat nog wel leuk zou vinden.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, jij kunt het niet winnen, helaas. Ja. Helaas, zou je zelf moeten regelen. Maar alle deelnemers aan het spel kunnen het wel winnen, tenminste. Als je het spel goed hebt. En het spel draait om het verleden. Want het is niet, ja, voor niet de Classic GP. Ja. Het draait om muziek uit het verleden. Over groepen, zangers, zangeressen. Weet ik wat voor bands uit het verleden. Je krijgt een omschrijving in de vorm van het Polygoonjournaal. En aan jou de taak om ons te vertellen over welke groep gaat dit.
4: Sinds 1962 staat deze Britse groep op de planken. Meer dan 60 jaar later treden de muzikanten nog altijd op voor volle zalen. Onlangs verschijnt zelfs nieuw werk, al moet men daarbij de vertrouwde drummer Charlie Watts missen, die enkele jaren geleden overlijdt.
0: Deze is heel goed te doen volgens mij, dus app of bel ons maar op 0592 33 1188. En win een kaart voor die Classic GP en maak kans op die helikoptervlucht.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
9: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: 1 minuut over 8:30 is het laatste nieuws nu met Ger Hensen.
3: Goedemorgen. Het kabinet heeft met 7 partijen afspraken gemaakt om de impact van bestrijdingsmiddelen op mens, natuur en milieu te verkleinen. Het doel is een duurzamer landbouwsysteem in 2040. Over de afname van het gebruik is nog geen akkoord. De landbouwsectoren praten daar na de zomer verder over. Eind dit jaar moeten de afspraken klaar zijn. Verder komt er extra aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van woningen en scholen. Ook wil het kabinet vanaf volgend jaar een autoriteit oprichten die kennis over het gebruik van deze middelen bundelt. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens trekt daarvoor 250 miljoen euro uit. Het ministerie van Defensie is van plan om het munitiedepot in Veenhuizen de komende jaren uit te breiden. Volgens Defensie is dat nodig vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld en de groei van de Nederlandse krijgsmacht. De uitbreiding leidt niet tot extra opslag van munitie op die plek. De opslagplaats aan de Norgerweg in Veenhuizen is een van de grootste in West-Europa. Er staan zo'n 200 betonnen bunkers met duizenden kilo's munitie, zoals landmijnen en antitankraketten. In Ter Apel gaat vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In een pand van het Rijksvastgoedbedrijf vlakbij het aanmeldcentrum is ruimte voor 80 tot 220 mensen. Het Rode Kruis zorgt onder meer voor maaltijden, wifi en stroom. Volgens woordvoerder Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is het probleem door de nieuwe opvang nog niet opgelost.
2: Nou, dit is natuurlijk geen blijvende oplossing, want we hebben nu een fijnere plek waar tegen weer en wind mensen beschutting hebben. Maar er is niets veranderd aan het onderliggende probleem, namelijk een tekort aan opvangplekken. En dat moet echt zo snel mogelijk gecreëerd worden.
3: De 80 tot 120 mensen die er verblijven worden in de avond per bus overgebracht naar de nachtopvang die zich momenteel in Nieuwe Pekela bevindt. En de veiligheidsregio Drenthe kijkt tevreden terug op de manier waarop de grote brand in Meppel werd bestreden. Maandag was dat. De slagerij is weliswaar in de as gelegd, maar verder bleef de schade beperkt. Volgens de brandweer was dat een gevolg van een combinatie van geluk en snel handelen. Vooral de windrichting stond voor de bestrijding van de brand in een gunstige richting. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Ger, dankjewel. Over wind gesproken, we gaan naar het weer. Hans Nienhuis, opnieuw goedemorgen.
10: Mooi, Judith, goedemorgen.
0: Nou, de wind had wel een belangrijke rol de afgelopen dagen, hè?
10: Ja, hij was gisteren best prominent aanwezig. En zeker voor een noordoostelijke wind. Want normaal heb je niet zo vaak wind uit die richting. Laat staan dat de wind echt stevig is. Dat voelt een beetje aan als voorjaarsweer. Dan heb je zo'n schrale noordoostelijke wind die flink uitdrogend werkt. En dat hebben we gisteren ook wel gezien op de toplaag. Het is hard droger aan het worden. Nou, stel zo dat het diepe grondwater in Drenthe nog redelijk in orde is. Dus je ziet ook aan de bomen eigenlijk nog niks. Maar aan de oppervlakkig wortelende gewassen, of bijvoorbeeld de gewassen op de akkers, ja, die krijgen het langzamerhand wel droger nu. En dat zal ook nog wel even duren, want het wordt wel wat wisselvalliger als ik zo in de glazen bol kijk. Maar grote hoeveelheden neerslag, die lijken er niet in te zitten. Vandaag nog een mooie zomerse dag met 27, 28 graden in de kop en tegen 30 graden aan in het zuiden. Veel zon, in elk geval tot halverwege de middag, want dan komt er wat hoge bewolking binnengedobberd. En ook kunnen er wat stapelwolken ontstaan die heel plaatselijk tot een buitje kunnen uitgroeien. Ik denk dat de meeste plekken dat niet gaan zien of dat het helemaal niet gebeurt in Drenthe, maar houd er rekening mee, het is niet onmogelijk, want gisteren gebeurde het vlak over de grens in Duitsland wel. Nou, vanavond en vannacht een graad of 14. En dan zien we morgen 26, 27 graden. Misschien plaatselijk 28 in het zuiden van Drenthe. Dan is er wat meer hoge bewolking aanwezig. De zon deelt de lucht met wolkenbanken eigenlijk. Af en toe is hij wat flats. Moeilijk met schaduwwerpen en zo. En ook dan kunnen er weer stapelwolken groeien die tot een enkele bui uitgroeien. Dus eigenlijk lijkt het wel wat op vandaag, maar net een graad minder warm. Maar dan begint op de weerkaart toch echt wel wat te veranderen. Het hoge drukgebied schuift weg en de wind gaat draaien naar het noordwesten. Op vrijdag gebeurt dat. Eerst noord, dan noordwest. Temperatuur gaat aardig inleveren. En vanaf het weekend, ja, op vrijdag hebben we trouwens nog 24, 25 graden. Mix van zon en bewolking en dus weer kans op een buitje. Maar in het weekend, dan is de wind noordwest en dan wordt de temperatuur van de Noordzee aangevoerd richting ons. En die is 21 of 22 graden nu en dat wordt ook onze luchttemperatuur. Dus zaterdag en zondag, maximale temperatuur 21 graden. Misschien in het zuiden van Drenthe 22. Maar als het op zondag 20 graden wordt in de kop van Drenthe, als het dat al lukt, dan ben ik eigenlijk al best content. En de lucht wordt een mix van zon, bewolking en soms van die lichte, dunne buien die weinig water aanbrengen, maar die het wel net even iets vochtig kunnen gaan maken. Dus het hele zomerse weer gaat er wel af.
0: Ja, maar dat hebben we de afgelopen tijd al vaker gehad, hè? Dat er even zo'n weekje wat minder is en dan weer heel warm is. Verwacht je dat voor nu ook?
10: Nou, als ik heel stiekem de glazen bol streel, dan zien we 3 of 4 dagen met zo'n matige temperatuur. Tenminste, voor de mensen die dan net zomervakantie krijgen, is het dat je denkt van precies op zaterdag wordt het kouder. Ja, dan krijg je dat soort dingen weer. Maar echt in de ultraglazen bol, midden volgende week, dan gaan de temperaturen wel weer wat verder omhoog. Maar de spreiding in de pluim is enorm en de wind lijkt in dit geval wel west-noordwestelijk van richting te gaan blijven. Dus het gaat in ieder geval een aantal dagen duren.
0: Oké. Hans, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
10: Hetzelfde.
0: Tot later. Verkeersinformatie 1 file in de regio. Op A32 staat die, zoals eigenlijk al de hele week en vorige week ook. We zijn bezig met werkzaamheden daar. En het leidt dus tot filevorming. Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. En dat is tussen Meppel Noord en Meppel Zuid. En wie oh wie wint kaarten voor de Classic GP en maakt kans op die helikoptervlucht.
4: Sinds 1962 staat deze Britse groep op de planken. Meer dan 60 jaar later treden de muzikanten nog altijd op voor volle zalen. Onlangs verschijnt zelfs nieuw werk, al moet men daarbij de vertrouwde drummer Charlie Watts missen, die enkele jaren geleden overlijdt.
0: Over welke groep gaat dit? Laat het maar horen op 0592 33 11 88.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Goedemorgen Drenthe.

0: Stevie Wonder en Sir Duke.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Ja, en op twee kaarten voor diezelfde Classic GP op zondag 30 augustus. Levert Klok, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, jullie.
0: Levert Klok uit Smilde. Ooit bij de Classic GP geweest?
3: Nee. Wel in Hoogaan, daar hebben ze dan ook altijd een tocht, zeg maar. Dat is ook in september nog een keer weer. En daar ben ik wel 10 jaar geleden geweest, of 5, nee. En dat is komend september is dat weer.
0: Ah, dus in die zin heb je wel iets gezien, maar nog nooit op het circuit?
3: Nee, op het circuit niet, nee.
0: Ah. Je bent wel net uit de richting trouwens nu, hè? Als we het hebben over het circuit of Smilde.
3: Ja. We zitten in bij Euverum en dat ligt 3 kilometer van Gulpen.
0: Limburg.
3: Ja.
0: Oh, hoe is daar?
3: Nou, dat is het perfect, hoor.
0: Is het niet heel warm daar?
3: maar het valt wel mee. We zitten in een appartement van een boerderij. Ja. En daar is het heel goed van vol te houden.
0: Oh, wat heerlijk. Wat zie je om je heen als je naar buiten kijkt?
3: Heuvels.
0: Ah, mooi.
3: Ja, we zitten echt tegen een heuvel aan. We hebben een mooi stukje land voor het appartement. Dus we zitten hier perfect.
0: Lekker even genieten.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Goh.
3: Inderdaad.
0: En dan toch Radio Drenthe erbij om toch even het gevoel van thuis te hebben?
3: Ja, klopt, ja. Wij hebben eigenlijk altijd op Drenthe aanstaan. Dus thuis is dat al niet zo, maar hier is dat ook gewoon hartstikke mooi.
0: Ah,
3: ja.
0: Lekker man. Dit is de opgave, Levert.
4: Sinds 1962 staat deze Britse groep op de planken. Meer dan 60 jaar later treden de muzikanten nog altijd op voor volle zalen. Onlangs verschijnt zelfs nieuw werk, al moet men daarbij de vertrouwde drummer Charlie Watts missen, die enkele jaren geleden overlijdt.
0: Over welke groep gaat het?
3: De Rolling Stones.
0: Ja! Dat kon je missen, hè?
3: Ja.
0: Hey Levert, was jij van de Rolling Stones of was je van de Beatles?
3: Ik hou meer van de Rolling Stones. Maar ik vind de Beatles ook goed, hoor. Dat gaat er niet om. Maar de Rolling Stones is net een wat ruiger.
0: Ja, want dan vraag ik me af, hè. Moest je dan kiezen vroeger of zo? Want het is toch heerlijk als je 2 van die topbands hebt of zo? Om daarvan beide te genieten? Hoe ging dat?
3: Ja, maar gewoon ik vind heel veel rockmuziek wel mooi. Bijvoorbeeld Pink Floyd en Neil Young en dat soort dingen vind ik ook gewoon allemaal geweldig.
0: Ah, jij koos dus niet, jij ging voor beide.
3: Ja, klopt.
0: En toch ga ik ze draaien. De Stones, en niet de Beatles, want de Stones was de band inderdaad waarna we op zoek waren. En dat betekent dat je heerlijk voor de eerste keer in je leven naar de Classic GP gaat en kans maakt op een helikoptervlucht. Fijne vakantie nog, Levert. Hoi.

0: band die we zochten. The Rolling Stones en Start Me Up. 8:50 is het. We gaan het hebben over bestrijdingsmiddelen. Want het kabinet heeft gisteren samen met 7 partijen afspraken gemaakt om schade door bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Uiteindelijk moet het middelengebruik in de landbouw in 2040 voldoende bescherming bieden aan mens, dier en het milieu. Nou, gaan we erover praten met landbouwredacteur Frank Molema. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar hebben die 7 partijen nu eigenlijk hun handtekening onder gezet?
1: Ja, het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet de komende jaren fors omlaag. En telers moeten erbij geholpen worden. En daarom heeft het kabinet er 250 miljoen euro voor uitgetrokken. Hoe groot de afname straks precies gaat zijn, dat is nog wel onduidelijk. De verschillende sectoren zoals akkerbouw, fruitteelt, bloementeelt en glastuinbouw gaan daar na de zomer nog verder over praten. Mm-hmm. En de overeenkomsten voor deze specifieke sectoren die moeten dan eind dit jaar klaar zijn.
0: Ja, je noemt het kabinet, je noemt de landbouw, hè, telers, akkerbouw, fruitteelt, bloementeelt, noem het maar op. Maar wie doen er nog meer mee?
1: Ja, de grote roerganger is natuurlijk het ministerie van Landbouw. Daarnaast verschillende belangenbehartigers van boeren zoals LTO Noord en BO Akkerbouw. Gemeenten doen mee, waterschappen en ook supermarkten. Er is ook een organisatie afgehaakt. Dat is namelijk Milieuorganisatie Natuur en Milieu. Deze organisatie vindt de tekst te vaag vanwege het ontbreken van duidelijke afspraken over de bescherming van omwonenden en kwetsbare natuur.
0: Oké, okay, maar waarom is het zo hard nodig om daar afspraken over te maken?
1: Er leven in de maatschappij zorgen over de effecten van de stoffen op mensen en dieren. Mm-hmm. Ook kunnen bestrijdingsmiddelen een schade toebrengen aan de kwaliteit van de natuur. Telers op hun buurt die hebben dan weer zorgen over de snelheid waarmee bestaande middelen verdwijnen. Mm. Terwijl de toelating van de alternatieven achterblijft. Tegelijkertijd zijn de middelen voor telers wel heel erg belangrijk om ziekte te voorkomen, plagen en onkruid tegen te gaan. De betrokken partijen hebben daarom laten weten dat ze willen werken aan oplossingen. En ja, die oplossingen moeten niet alleen zijn voor omwonende natuur, maar ook voor telers.
0: Ja, 20 A4'tjes geloof ik, hè? Hebben ze getekend.
1: Ja, dus daar staan nogal wat afspraken in. Ja. Er moet bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het gebruik van middelen in de buurt van huizen, scholen en kinderdagverblijven. Ook komt er waarschijnlijk vanaf begin volgend jaar een speciale organisatie die alle gegevens en kennis over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij elkaar brengt. De bedoeling is daarvan dat telers van elkaar kunnen leren hoe ze minder middelen kunnen gebruiken. En ook wil staatssecretaris Silvio Erkens van de VVD werken aan goede maatschappelijke verhoudingen. Nou, dat zal denk ik een uitdaging zijn in Drenthe. Want hier is de discussie behoorlijk gepolariseerd.
0: Ja, want wat kan dit dan betekenen voor die polarisatie in deze discussie hier bij ons in Drenthe?
1: Ja, dat is afwachten. Het ministerie wil daar in ieder geval aan werken. Door lokaal het gesprek te voeren. Ja, of dat gaat lukken, dat moet blijken natuurlijk. In Drenthe hebben we de vereniging Meet is Weten. Ja. Zij strijdt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En heeft inmiddels in 6 gemeenten handhavingsverzoeken lopen. Vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid. Meet is Weten ligt ook in de clinch met de provincie over het gebruik bij bestrijdingsmiddelen. En dat gaat dan weer over Natura 2000 gebieden. Ook daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd, verwacht ik. Meet is Weten heeft ook gereageerd gisteren op de overeenkomst die gesloten is met de overheid en de 7 partijen. Ja, Meet is Weten heeft er geen vertrouwen in dat deze maatregelen tot een afname gaan leiden. Want volgens hun wordt het op de lange baan geschoven met het doel in 2040. En Meet is Weten verwacht daarom dat discussie over bestrijdingsmiddelen de komende jaren verder zal gaan in de rechtszaal.
0: Nou, we gaan het afwachten. Maar om schade door bestrijdingsmiddelen terug te dringen, hebben 7 partijen in ieder geval samen met het kabinet afspraken gemaakt. En je zei het net al, deze zomer wordt er verder over gesproken, onder andere door telers en mensen in de bloementeelt, de glastuinbouw, de fruitteelt, noem het maar op. Frank Molema, jij houdt het voor ons in de gaten. En dank je wel voor vanochtend. Dit is Desiree en Live.

0: Desiree, de laatste muzikale gast. Dit was Alive.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: En namelijk direct na 7 al even een kijkje bij ACV. Want de voetballers van de Assenclub zijn begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat gebeurt met een flink vernieuwde selectie. Want na de degradatie van de tweede naar de derde divisie was verandering onvermijdelijk. ACV begint het seizoen op 15 augustus. Met een thuiswedstrijd, dat is lekker, tegen TEC uit Tiel. In Ter Apel gaat vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In een pand van het Rijksvastgoedbedrijf is ruimte voor 80 tot 120 mensen. En deze mensen worden in de avond per bus overgebracht naar de nachtopvang die in Nieuw-Pekela is. En volgens het Rode Kruis zijn de problemen met de opvang voor deze nieuwe locatie nog altijd niet opgelost. We hoorden het verhaal van Koen van der Brink uit Smilde. Bijzonder verhalen. Hij kreeg vorig jaar april een hartstilstand toen hij samen met zijn vrouw zijn honden uitliet. En hij viel op de grond, lag daar. Een jonge man reed in zijn auto voorbij, stopte de auto, stapte uit, schoot de hulp door een telefoon beschikbaar te stellen waarmee zijn vrouw 112 kon bellen. En in alle hectiek pakte hij ook de honden van het stel om te zorgen dat die in veiligheid kwamen. Hij heeft die honden ook nog naar huis gebracht. Maar Koen heeft geen idee wie die jongen is en wil zo graag in contact komen met zijn redder om hem te bedanken. Dus heb je enig idee wie dat was op 9 april vorig jaar in Smilde? Laat het ons dan in ieder geval weten op 059-233-1188 of op 059-233-8080. En het ging met de landbouwredacteur Frank Molema nog over bestrijdingsmiddelen. Want het kabinet heeft samen met 7 partijen dus afspraken gemaakt om schade door die middelen terug te dringen. En uiteindelijk moet er in 2040 sprake zijn van een landbouwsysteem dat voldoende bescherming biedt aan ons mensen, maar ook aan natuur en milieu. Nieuws uit de regio vind je ook altijd bij ons online. En hier in de studio vinden we niemand minder dan Dimitris. Hey Dimitris, een heel goede morgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Koffie en Keuvelen staat weer op het punt van beginnen. Wat ga je zo doen?
2: Ja, we hebben de schatkist van Nederland. Die staat in het teken van Frankrijk. En we hebben natuurlijk de trekkertocht die om 9:15 wordt gestart met Robert. En je denkt altijd bij een tweedehands auto dat die in waarde daalt als je erin rijdt.
0: Ja.
2: Maar er zijn dus nu modellen die dalen niet, maar die stijgen. Hoeveel kilometer je er ook mee rijdt. En het is niet een hele dure auto.
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Mooi het is. Zometeen in Koffie en Keuvelen. Heel veel plezier erbij. Tot morgen, 7:00. Hè?
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk24.nl.
8: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van €9,3 miljard. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
1: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
10: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
7: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
10: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Radio

Goedemorgen, het is 9 minuten over 9. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Mijn naam is Dimitri Skops. Wim, die hoor je later vandaag op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen deze woensdagochtend. We geven zo meteen kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt er dan met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. En misschien win je wel iets heel bijzonders. De hoofdprijs, dat is namelijk een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. En hoe je dat allemaal kan winnen, vertel ik je later deze ochtend. En ook gaat de trekkertocht weer verder. Ja, daarover hoor je zo meteen Robert. Om 9:45 start hij de trekkertocht voor vandaag. En dit uur tussen 9 en 10 uur op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse Doezem-klassieker die goed aansluit bij de trekkertocht. En verder openen we ook de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Xander de Buzonier. En muziek onderweg van de Blue Diamonds. Anita Meijer komt eraan. En uw hartslag, dit is Rutja Kot.

0: weer van 24 december tot en met Oudjaarsdag. De Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt zelf wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je namelijk stemmen op je favoriete muziek. En zo wordt het de lijst Veur en Deur Drenthe. En deze weken zijn we natuurlijk druk bezig met onze trekkertocht hier op Radio Drenthe. Om 9:15 gaan we daarmee van start. Voor vandaag, we zijn er al eventjes mee bezig. Maar vandaag om 9:15 start dat. En daarom eens kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. Bij de trekkertocht. En ja, ik heb er een gevonden. Die sluit er echt perfect bij aan. De Drentse groep Skik. Ja, afkomstig uit de plaats Erika natuurlijk. Skik zong hoofdzakelijk in het Drents. En weet je dan ook waar Skik voor staat? Skik is Drents voor schrik, plezier, lol. Ah, echt een Drents woord. En de grootste hit van Skik was natuurlijk Op Fietske. Op Fietsen. En die stond vorig jaar in het Drentse Duizend hoog. Namelijk op nummer
1: 3.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere...
0: Quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zon...
0: Quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zon...

0: De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid in het centrum van Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet en beleef Bourgondisch Bijlen. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor de headlines. Uit het nieuws van Drenthe, dit zijn ze. Het kabinet heeft met enkele partijen afspraken gemaakt om de impact van bestrijdingsmiddelen op mens, natuur en milieu te verkleinen. Het doel is een duurzamer landbouwsysteem in 2040. En het ministerie van Defensie is van plan om het munitiedepot in Veenhuizen de komende jaren uit te breiden. Volgens het ministerie is dit nodig vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld en de groei van de Nederlandse krijgsmacht. En in Ter Apel gaat vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In het pand van het Rijksvastgoedbedrijf is ruimte voor 80 tot 120 mensen. Tot zover de headlines, meer op rtvdrenthe.nl. Voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
4: Veel zon vandaag en deze morgen net wat minder wind dan gisteren. Vanmiddag is het windkracht 3 uit het noordoosten. Het wordt snel warmer en we bereiken vandaag zowat 28 graden in de kop en 29 tot lokaal zelfs 30 in het zuiden van Drenthe.
3: Dat klinkt heerlijk. Tot aan 10 uur op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. Met zometeen Doe Maar en ook Lee Towers komt eraan.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Als er geen bal op de tv is, zet je gewoon de radio. Lekker op Radio Drenthe hoor. Hey. Dit is Doe Maar, Doris D. Het is 10 minuten over 9:30.
1: De schatkist van Nederland.
0: Deze week staat de schatkist van Nederland helemaal in het teken van Frankrijk. En dan mag een duet met een vleugje Franse charme natuurlijk niet ontbreken. Xander de Buissonnier, die we natuurlijk kennen van Volumia. En zijn succesvolle solo-carrière die hij daarna kreeg, die sloeg in 2006 voor dit nummer de handen ineen met de Franse zanger Patrick Bruel. Bruel is al jarenlang een van de grootste artiesten van Frankrijk en scoorde daar talloze hits. En samen namen zij een tweetalige versie op van Bruels klassieker Crasé le Voix, die in het Nederlandse titel Dit is mijn stem kreeg. Een mooie muzikale ontmoeting dus tussen Nederland en Frankrijk. Hier zijn Xander de Buissonnier en Patrick Bruel. Dit is mijn stem. Crasé le Voix.
1: De schatkist van Nederland.
2: Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat, net even anders willen zijn. Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf. Vroeg of laat,

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Het is 9:45 geweest. Ja, de dag gaat beginnen op de trekker. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De dag is al begonnen op de trekker. Want hij heeft overnacht bij Hendrik de Groot zien lomen 3 van meester Huppel de Pup Wiek. Waar we nou richting over staat in het verlengde van de Sikkensbrug in Boomsmulde. En over die brug gesproken. Wij staan ook bij een café met een vergelijkbare naam. En dan het Engels café The Bridge. Gaan we zo meteen nog even over hem. Maar bij dit café stiet ook Koen. En die heeft vanmorgen al op de radio kunnen horen. Want een heel bijzonder verhaal. Koen was dat, nou, het had niet heel veel verschil. Of jij was er niet meer west?
4: Nee, inderdaad.
3: Ja.
4: Het was in één keer geen gelicht. Dus.
3: Precies, want vertel nog even heel kort, ondanks het rumoerige verkeer hier in Boomsmulde, wat er gebeurd is.
4: Nou, 9 april vorig jaar gingen we de honden laten, om s'avonds om een uur of zo. Toen schien ik gezegd te hebben, hou me vast, maar ik weet van niks.
3: Nee.
4: 4 dagen later werd ik in het ziekenhuis wakker.
3: Ja.
4: En toen bleek dat ik een hartstilstand had.
3: Precies, maar jij bent red.
4: Ik ben gered. Normaal reed er bijna nooit wat in dat straatje waar de honden klaar. Nu op het moment dat ik dus neerging, komt er meteen een auto langs. Die vent die stopt. Ik heb natuurlijk de honden losgelaten. Dus die ging meteen achter de honden aan. Geef mijn vrouw de telefoon, zodat die 112 kon bellen. Ja, en die heeft zelfs de honden bij ons naar thuis gebracht. Want het gebeurt 300-400 meter van huis af.
3: Ja.
4: En wie het is, wie weet het niet.
3: Nee.
4: Er is er nog iemand gekomen die is meteen begonnen met reanimeren. Maar ja, wie woont 800 meter van de brandweerkazerne af? Die heb op woensdagavond, oefenavond. Dus die bent meteen toen ze de melding kreeg, in Burgen nog, in een brandweerauto gesprongen. En die bent naar mij toe gekomen.
3: Precies.
4: Ze bent misschien al een uur bezig geweest voordat ik pas op transport naar het ziekenhuis werd gebracht. Dus yeah. Het was echt nodig.
3: We hebben vanmorgen een oproep gedaan al op de radio. Er zijn ook wel mensen die hebben belt, geloof ik. Maar de winnende tip zat er nog niet bij,
4: nee,
3: hè?
4: Nee, hij is nog niet gevonden. Nee. Ik wil hem heel graag bedanken. Want een hartstilstand, heeft hij me op het ziekenhuis verteld. Dan is er geen bloedcirculatie meer.
3: Nee.
4: Dus als het dan een paar minuten duurt voordat dat weer op gang komt, duurt dus hartmassage.
3: Dan ben je weg.
4: Ja. Nou, en deze knaap deur dus dat hij zijn telefoon meteen afgaf. Want wie had natuurlijk de telefoon niet bij ons. Ik kwam nog aan. Ja, je loopt 400 meter van huis af, dus dan heb je dat ding niet bij je.
3: Nee.
4: Ja, en de actie dat hij meteen de hond opving en wegbracht en al die dingen meer.

0: Michael Bublé, Wax komt eraan, Sam Fender en zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Lekker zeg. We gaan om 3:50 plaatje overspelen. Weet je zometeen het antwoord. Maak je kans op die doos met droge worsten. En Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ah, daar ben je.
1: Yes.
0: Ja, heb je een lekkere dag in het zonnetje?
1: Nee, ik zit in de studio, hè, voornamelijk.
0: Oh ja, nee, dat klopt. Zeg, het nieuws komt eraan. Wat zit er hier zo meteen?
1: Ja, zo meer over de gasbergingen in ons land. Die zijn voor bijna 31% gevuld. Klinkt weinig, maar dat is voor de GasUnie geen reden om alarm te slaan.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws is hier. Met Leo Wassing.
1: Goedemiddag, Dimitris. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de tweede verdachte aan te houden. De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank een ongeluk veroorzaakte is gistermiddag aangehouden in Noordbroek. De man had op de Sportterreinstraat in Hoogezand een voertuig geraakt en reed door. De politie houdt er rekening mee dat meer wagenschade hebben opgelopen en spreekt van een dronkenmansrit. GasUnie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. Vorige maand uitte de organisatie hier nog zorgen over, omdat marktpartijen de bergingen te langzaam vulden voor deze tijd van het jaar vanwege de gestegen gasprijs. Eerder dit jaar verzocht energieminister Sientje van Veldhoven staatsbedrijf EBN te helpen met bijvullen als marktpartijen dat niet snel genoeg doen. Woordvoerster van GasUnie zegt dat EBN die opdracht perfect uitvoert, maar dat de markt nog steeds te langzaam is. De zorgen zijn volgens haar nog niet helemaal weg, maar er is wel enige verlichting. Het is volgens haar nog te vroeg om te zeggen of een gastekort in Nederland dreigt als het vullen te langzaam blijft gaan. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
0: En voor het weer hebben wij Harma Boer.
11: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt maismotig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht dan is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buien wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
0: Alright, binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Michael Bublé.
12: Het seizoen is weer begonnen.
13: Oh, lekker!
12: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten.
14: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van

0: 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: proeven.
1: Hij ligt klaar hoor, een doos met droge worsten. Lekker zeg, kan van jou worden een doos met droge worsten. Moet je wel het goede antwoord weten in Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1984. Madonna met Like a Virgin.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Ja, vraag die erbij hoort is: waar is de videoclip voor dit nummer opgenomen? Is dat A in Amsterdam, gewoon hier in Nederland, B in Venetië, Italië, of C in Hollywood, in Amerika? Heb je enige idee, dan mag je het nu doorbellen of doorappen. 050-3188-288 is het nummer van Radio Noord. 050-3188-288. Als je dat antwoord goed hebt, maak je kans op een doos met droge worsten. Die zijn lekker dik gedraaid door de slager, kan ik je melden. Madonna dus met Like a Virgin in Plaatje Over. De vraag is: waar is de videoclip opgenomen? A in Amsterdam, hier in Nederland. B in Venetië, Italië. Of C in Hollywood, in Amerika. Als je het denkt te weten of je wil een gokje wagen, dat kan ook hoor. Je kan bellen of appen vanaf nu. 050-3188-288. 050-3188-288. Haal hem maar op hoor. Die doos met droge worsten ligt voor je klaar hier op de woensdagmiddag bij Radio Noord. Ben benieuwd of je het weet. Dit is Sam Fender.

0: over.
1: Ina, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Uit Nieuw-Buin, hè?
2: Klopt helemaal.
1: En je komt net met je bips van het fietszadel.
2: Nou, inderdaad. We hebben net een rondje gefietst en we komen binnen, doen de radio aan. Nou, en toen was het spelletje ervoor. Toen dacht ik, direct even bellen.
1: En waar ben je heen geweest met fietsen?
2: We zijn daar rondje Sellingen. Sellingen Beetse. Er was een nieuw rondje geocaches uit.
1: Ah.
2: En aangezien we dat heel leuk vinden, hebben we daar een aantal van gezocht en gevonden.
1: Oké, wat goed.
2: Ja.
1: En fiets je dan elektrisch?
2: Ja, gelukkig wel, want er was best veel wind.
1: Ja?
2: En op de een of andere manier hebben we altijd wind tegen, maar dat zal aan ons liggen. Maar...
1: Volgende keer de andere kant op fietsen dan, hè?
2: Ja, maar we dachten op de heenweg, nou, de terugweg makkelijker, maar het ging toch niet door, dus...
1: Och, dan draait de wind met je mee, ja, zeg maar dan de verkeerde kant op.
2: Ja, zo voelt het wel. Het zal wel niet zo zijn, hoor, maar zo voelt het wel.
1: Och, en heb je dan vakantie dat je lekker veel aan het fietsen bent?
2: Ja.
1: Nou, dat is fijn.
2: Ja, ja, wel, ik heb gewoon vrij, dus dat, ja.
1: Oh, nou, dat is heerlijk, toch? Dat is heerlijk.
2: Ja, hey,
1: en dan kom je terug van het fietsen, je hebt nog klotsende oksels... of nou ja, je fietst met een elektromotortje, dus dat zal wel meevallen dan.
2: Nou, het is warm, hè?
1: Ja, het is inderdaad warm vandaag, ja. Ja, ja. En toen hoorde jij Madonna in plaatje over met Like a Virgin. We gaan nog even luisteren naar die plaat.
3: Zo klinkt de plaat

0: En dit is de vraag.
1: Ja, de vraag die erbij hoort is: waar is de videoclip voor dit nummer opgenomen? Was dat A in Amsterdam, hier in Nederland, B in Venetië, Italië of C in Hollywood in Amerika?
2: Nou, volgens mij is het antwoord B, Italië.
1: En dat is het enige juiste antwoord. Ja, in Venetië.
2: Nou, top.
1: Ken je de videoclip?
2: Ja, maar als ik nu zo moet omschrijven, dan niet hoor. Maar,
1: Nou, ze zingt onder andere in een gondel en loopt door de smalle straten van Venetië.
2: Ja.
1: Ja, in een witte trouwjurk. En dat levert romantische beelden op in de clip.
2: Dat kan ook snel, hè, in Venetië.
1: Ja, dat kan. Ja, dan ben je al snel op de romantische tour in Venetië. Met je goede antwoord, Ina, krijg jij een doos met droge worsten.
2: Nou, top. Lekker.
1: Dat is lekker op de woensdag, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat breekt even.
3: Dat breekt zo lekker de week.
1: Dat breekt even lekker de week, die doos met droge worsten. Die ga ik opsturen naar Nieuw-Buinen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Hartstikke goed. En Like a Virgin van Madonna ga ik draaien uit. Welk jaar weet je het nog?
2: Oh nee, sorry.
1: 1984 was een goed muziekjaar. 1984, oh, ja. Hey, geniet ervan. Fijne dag.
2: Ja. Hey, dankjewel.
1: Doei.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
0: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
6: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Dimitris Kops.
18: Oeh, heerlijke woensdagmiddag met muziek van de Jacksons zometeen. Armin van Buuren ook. En dit is Bryan Adams met Run to You.

0: je al geluisterd naar Rondje Summer dit jaar bij Radio Noord?
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, we zijn er mee bezig. In volle gang zijn we ermee met Rondje Summer. 3 weken lang varen we door onze mooie provincie. En morgenochtend om 10 uur dan is alles weer te volgen. Hier op Radio Noord, maar ook op TV Noord. Dan kan je de beelden erbij zien van Rondje Noord. Ja, we hebben het vanmorgen ook gedaan. Ja, zeker. En heb je iets gemist of je wil...

De zomerzon op je huid. Het verlangen naar zorgeloze, gelukkige momenten en de kracht van liefde. Het ultieme nummer dat dit in zich heeft is Sunny Days. Armin van Buuren, nu op Radio Noord.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Dit is Radio Noord. Met de middag door op de woensdagmiddag. Ja, dat breekt even lekker de week, hoor. Of niet dan...
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Dat dacht ik. Goede muziek onderweg hier van One Republic. Ziggy Marley komt eraan, ABC. En een man die op zijn 18e dakloos werd en sliep in auto's. En nu is hij een wereldster, dus het kan verkeren in het leven. Wie het is, hoor je zo meteen. En Leo is aangeschoven voor het laatste nieuws.
2: Ja, profwielrenner Bauke Mollema is weer even terug op Groningse bodem. Je hoort zo waarom.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:58. Noordnieuws. Met Leo Wassing.
8: Goedemiddag. GasUnie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. Vorige maand uitte de organisatie hier nog zorgen over, omdat marktpartijen de bergingen te langzaam vulden voor deze tijd van het jaar vanwege de gestegen gasprijs. Eerder dit jaar verzocht energieminister Stientje van Veldhoven staatsbedrijf EBN te helpen met bijvullen als marktpartijen dat niet snel genoeg doen. Een woordvoerster van GasUnie zegt dat EBN die opdracht perfect uitvoert, maar dat de markt nog steeds te langzaam is. Het is volgens haar nog te vroeg om te zeggen of een gastekort in Nederland dreigt als het vullen te langzaam blijft gaan. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de tweede verdachte aan te houden. De politie is nog op zoek naar getuigen van de straatroof. En na een paar succesvolle weken in zijn laatste seizoen als prof is wielrenner Bauke Mollema weer even terug op Groningse bodem. Mollema was vanmiddag de gast op de boot van Rondje Zummer, die naar de wielrenner vernoemd is. Komende zaterdag staat de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht op de planning. En hij kijkt daar vanzelfsprekend naar uit.
9: Ja, ja, dat klopt. Dus ja, daarom ben ik hier eigenlijk nu net al vanuit Leeuwarden hier naartoe gekomen. Ja, langs de Friese Straatweg natuurlijk, langs Zuidhorn, ja, bekend terrein voor mij. En ja, wat dat betreft is die cirkel wel een beetje rond. Nu mijn toertocht, laatste toertocht in ieder geval als actieve prof. En ja, dat is altijd een mooie dag voor mij, zaterdag.
8: Meer nieuws ook sport in de app en op rettevernoot.nl.
0: Dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben wij Harma Boer.
10: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt meestal met zo'n 23 graden op de warmte tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buiten wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, One Republic.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
1: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
1: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

Even lekker rustig aan op woensdagmiddag. Tomorrow People, Ziggy Marley hoorde je hier op Radio Noord. Met zometeen The Look of Love, ABC komt eraan. The Bittersweet Symphony ook onderweg van The Verve. En eerst een man die op zijn 18e plotseling dakloos werd. Ja, hij had een hele moeilijke jeugd. Waar sliep hij dan, vraag je je af? Nou, gewoon regelmatig in auto's. Ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer, want hij heeft een dikke hit te pakken. En met het geld wat hij daarmee verdient, woont hij in een hele grote villa. Maar weet dat het niet altijd goed ging met Alex Warren. Zijn grote doorbraakhit hoor je nu op Radio Noord. Dit is Fever Dream.

0: The Verve en Bittersweet Symphony. Dit is Radio Noord. Het is bijna 4 uur, zometeen Studio Grun met Erik en Nadesh.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Nadesh, wat zit er in de show?
1: Nou, we hebben sowieso Topo. En we gaan natuurlijk door waar Rondje Zummer eindigt. En dat betekent dat we vandaag in Stedum zijn. En we hebben de lachlijn en die is nog steeds niet geraden. Die gaat al een poosje mee. Dus Erik en ik hebben gisteren beloofd een hint te geven. Dus die staat ook nog op de rol.
0: Dat wordt de eerste hint voor deze lach?
1: Nee, ja, we hebben al 2 hints gegeven. Het is een BN'er.
0: Uh-huh.
1: En herenigd was de 2e hint.
0: Ja.
1: Heel cryptisch.
0: Ja.
1: Dus ik zit nou toch aan een iets minder cryptische hint te denken. Maar ik moet er nog heel even op broeden.
0: Een weggevertje wordt het.
1: Nou ja, dat zou ook weer zonde zijn, hè?
0: Oké, nee, hartstikke leuk. En Erik is er ook?
1: Ja, nou, Erik is zijn telefoon vergeten op de zaak. Dus die kwam bij mij in paniek en die zegt, ik heb geen telefoon bij me.
0: Oh.
1: Ik zeg, nou, heel snel heen en weer jij.
0: Ja.
1: Dus die hoort ons nu in de auto. Dus Erik opschieten over 10 minuten present.
0: Hartstikke goed. Oh, en heb jij Rutger van... Wat doet Rutger van Barneveld hier nou in de studio? Wat moet je, Rutger?
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Nou, dan gaan we dat maar even doen, hè? Lekker zeg. Alvast even in de sfeer komen voor Studio Grun. Met hopelijk Erik ook zo meteen vanaf 4 uur. En anders Nadesh. Die is er ook bij. Fijne middag. Dit is meneer van Barneveld.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mooi Leo.
11: Mooi Erik, goedemiddag. Vervoersbedrijf Arriva is niet van plan om, net als de NS, in de algemene voorwaarden op te nemen dat het plaatsen van bagage op stoelen verboden is. Volgens de vervoerder houden reizigers in de noordelijke provincies over het algemeen goed rekening met elkaar. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof in Stadskanaal. De politie is nog op zoek naar getuigen van die straatroof, schrijft het korps Stadskanaal op sociale media. En vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34 tussen De Punt en Gieten, net over de provinciegrens. Door de werkzaamheden is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. Meer om 16:30.
12: Hup, de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
20: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
22: Goedemiddag, woensdag 15 juli. Fijn dat je bent afgestemd op de zender van Grun. 2 uur lang het slotstuk van je middag op Radio Noord.

0: Susanna Hans, oftewel Miss Montreal en Just a Flirt. Het alweer over de helft van de week. Werkend Groningen keert langzaam maar zeker huiswaarts. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer? Tenminste, de automobilisten naar dit.
1: Nou, jij zegt werkend Groningen, maar op mijn verkeerkaartje lijkt het bijna op vakantie vierend Groningen, zo rustig.
0: Nu al?
1: Nu al, ja.
0: Ja, ja. Een vervroegde bouwvak lijkt het wel een beetje.
1: Nou ja, de echte zomervakantie is net begonnen of begint die aankomende maandag?
0: Ja, van de scholen zijn al begonnen volgens mij. De basisscholen en de bouwvak officieel dag na volgende week.
1: Oh, dat zou wel kunnen. Meestal hebben de mensen de eerste 3 weken of de laatste 3 weken van de zomervakantie vrij. Hè?
0: Ja. Nou, lekker rustig op de weg, dus lekker doorrijden. En nog steeds prachtig weer. Mooi, Harma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Ja, en dat blijft ook nog even zo, hè?
2: Ja, maar de eerste voertuigens van aan de weer ben wel zichtbaar in de lucht.
0: Oh jee.
2: Het is die hoge bewolking en die windveren in de lucht. Dat is een voorbode van binnen 24 tot 48 uur aan de weer. En dan duw ik eigenlijk wel een beetje op een aantal buien of wat regen. Ja, en dit die noordwestelijke wind. En ik komt hoge druk alweer aan boord. Wel wat koeler. Nou, misschien is het allemaal zo slim nog nooit. En dan uiteindelijk door het weekend ingeladen aan ook alweer droog. En wie mong eigenlijk wel een beetje rekening hebben. Laat me zeker weten dat dat wel nodig is. 9,5 uur de zon erbij op Blauwe Zoom met 25,5 graden. En 8 uur is de zon erbij op Nijbeert. En door werd het een dikke 27,5 graden. En er staat motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Nou, de komende uren is de zon er ook mooi bij. Hij komt toch storig aan overal weer beter deur. En vanochtend om een uur of 8, dan is het nog wel zo'n 25 graden. Vannacht vrij helder, rustig weer. Minimum 16 tot 19 graden. Maar een regelmatig zon. Maar er is ook bewolking. En een enkele bui is ook niet sloon. En de temperatuur 22. Dat tot 26 rond.
0: Oké, en wat die verandering nu te maken heeft met de hondsdoorn, hebben we het nog even over, denk ik.
2: Ja,
0: Harma.
2: Dan hebben we het straks ook in boven. Ja,
0: oké, dat is wel
2: toepasselijk.
0: Precies. Harma, dankjewel, tot straks.
2: Jo.
0: Heb jij dat wel eens, dat je helemaal in paniek bent omdat je je telefoon kwijt bent?
1: Nou ja, ik weet over het algemeen heel goed waar die is. En als ik hem laat slingeren, weet Nick wel waar die is. Weet je waar ik het wel heel erg mee heb?
0: Nou?
1: Mijn bril.
0: Oh ja, daar kan ik ook niet meer zonder.
1: Nou ja, als ik ga douchen, dan leg ik dus altijd mijn bril ergens neer. Eigenlijk altijd ergens anders, nooit op een vaste plek. Ja, en dan kom ik uit de badkamer, heb ik mijn haar gedaan en dan denk ik, ja, die bril moet weer op, want anders zie ik echt niks.
0: Nee.
1: Ja, waar ligt die? Nee, niet op de wasmat, niet op bed.
0: En
1: ga
0: niks.
1: Maar eens een bril zoeken zonder bril op je neus. Dat is niet te doen.
0: Nee. Ik heb dat hier ook wel eens gehad. Toen moest ik nieuws lezen. En ja, mijn bril vergeten. Daar hebben ze het op A0 formaat uitgeprint.
1: Ja, ontzettend groot. Ja. Volgens mij heb ik dat zelfs nog een keer meegemaakt.
0: Ja, heb jij ook wel eens gehad, ja. Dat je iets op een
1: heel groot voor jou moest.
0: Koeienletters.
1: Koeienletters. Erik, let op.
0: Ja. Nou, telefoon is terecht.
1: Gelukkig.
0: Bril bij de hand. Nou, we kunnen beginnen.

James Blunt was dat. En Stay the Night. De man die trouwens al zijn volgers op X en andere social media regelmatig keren vol met humor voorziet. Dus wat dat betreft maakt hij meer grapjes dan grote hits de laatste jaren. Dit was wel een grote vorm, Stay the Night. Straks hoor je Mink de Phil, Spanish Troll. Maar eerst Lady, You Bring Me Up, The Commodores.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid in het centrum van Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet en beleef Bourgondisch Bijlen. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
3: Het is de krap aan 4:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34 en dat tussen De Punt en Gieten. Daardoor is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. Defensie die wil het munitiedepot in Veenhuizen uitbreiden. Volgens Defensie is dat nodig en dat vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld en de groei van de Nederlandse krijgsmacht. En RTV Drenthe ondervindt vandaag hinder, zoals je hebt gemerkt, van een technische storing. De app en de website die functioneren inmiddels weer en worden aangevuld met nieuwsberichten. En om 5:00 is er op televisie een uitzending van Drenthe Nu, maar wel in een afgeslankte vorm. En voor het weer is hier Hans Dienhuis. Hans, goedemiddag.
4: Hoi Wim.
3: Goedemiddag. En toch in het Emmerse is het zonnetje weer volop aanwezig op dit moment.
4: Er is nog wel wat hogere bewolking. Een paar uur geleden was het ook echt wat stapelwolkvorming en zulke zaken. En ook wat hogere wolken die in de weg gingen. Maar nu langzamerhand komt de zon er ook beter weer doorheen. En dat komt ook omdat de zon wat lager komt te staan. Dat is net het heetst van de dag geweest. Verliezen de stapelwolken een klein beetje hun invoering. Zakken allemaal wat in en dan wordt de lucht vaak ook weer wat helderder. Dat zie je later in de avond ook vaak duidelijker dan nu. Maar het is al wat begonnen.
3: Okay.
4: De temperatuur is nu 27 graden. Als een 26 graden, een hele aangename zomerse temperatuur.
3: Wordt het een zwoele zomeravond?
4: Het wordt enigszins zwoel, al koelt het vanavond of vannacht uiteindelijk wel af tot een graad of 15. Dus heel lang heel warm blijven, dat doet het ook weer niet. Maar zo'n beetje tegen zonsondergang is het nog een graad of 20. En dat is voor iedereen een heel prettig werkbare temperatuur. Maar wat er wel blijft staan, dat is een beetje wind. Die noordoostelijke wind is windkracht 3 in onze provincie. En het duurt vrij lang vanavond voordat die wegvalt. Dus ook tot ongeveer tegen zonsondergang aan toe waait er nog een redelijke wind in onze provincie. Mocht je bijvoorbeeld willen barbecuen, houd er even rekening mee.
3: Nou oké, goed. Beetje uit de wind zetten dus de ring.
4: Precies, of kijken waar de rook naartoe gaat, want dat heb je dan natuurlijk ook weer.
3: Ja, drum. Of je nodigt de buren uit, dat kan ook.
4: Dat is nog een veel beter idee, gewoon met z'n allen barbecuen.
3: Hey, kunnen we dat ding morgen ook nog aansteken? Of?
4: Dat kan wel, maar morgenmiddag wordt het een beetje laveren tussen misschien wat buien door, want het wordt wat onstabieler. We hebben morgen een aanvoer uit het noordoosten opnieuw, iets zwakkere wind dan vandaag. In de ochtend nog de meeste zon, maar er zal al wat meer bewolking aanwezig zijn vanaf het begin. 26 tot 27 graden wordt het nog. De ochtend lijkt droog te verlopen. Er zijn dan wel wat wolken, maar als daar al een spatje uitvalt, ga ik ervan uit dat het eigenlijk niks voorstelt. Het is vooral de middag die we in de gaten moeten houden. Zo'n beetje vanaf het middaguur, dan kan er hier en daar een bui gaan ontstaan. Nou, dat zijn van die buien van, ja, eigenlijk vrij lichte buien. Er valt dan een paar millimeter regen uit, maar als je er net onder zit, heb je het natuurlijk net nat. Dus als je het hooi los hebt liggen, ja, kan het vervelend zijn. Maar waar ze gaan vallen, is echt gokwerk. Dat kan ik helemaal niet aangeven. De hele provincie heeft ongeveer hetzelfde risico op een bui morgenmiddag.
3: Okay.
4: Dus gewoon de lucht blijven kijken, dat werkt morgenmiddag heel goed.
3: En het neerslagtekort zal er niet door worden opgelost, denk ik, hè?
4: Om dat op te lossen, tenminste in de toplaag, dan heb je er wel een millimeter of 20 voor nodig voordat het echt goed weer is aangevuld. Het diepe grondwater zit gelukkig nog wel goed, dus ik zou me nog geen grootschalige zorgen maken. Al wordt het wel ongemakkelijk voor gewassen die vrij ondiep wortelen of die echt een grote waterbehoefte hebben. Nou is het wel zo dat vrijdag opnieuw er een bui in kan gaan vallen. Dan gaat de wind ook draaien naar noord en uiteindelijk naar noordwest. Nou, en dat is de aankondiging naar wat koeler weer van het weekend. Dan is het 20 of 21 graden. Op zondag misschien zelfs niet eens 20 graden. Matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Mix van zon en bewolking, waarbij bewolking redelijk dominant aanwezig is. En soms valt er dan een lichte bui uit die bewolking. Dus dan zijn we opeens even weer terug bij dat weertype wat we vorige week ook hadden. Vrij koeltjes met noordwestelijke winden en overheersende bewolking.
3: Komende zondag.
4: Ja, we hebben eigenlijk twee smaken dit jaar tot nu toe.
3: En komend weekend is het Selavie Festival hier in Emmen, op het plein waar ik nu ook uitkijk. En volgens mij is dat met 20, 21 graden hartstikke goed te doen.
4: Ja, daar hoef je nergens rekening mee te houden. Een beetje bewolking die de zon wat afschermt. Geen zonnebrandverschijnselen, ook geen uitdroging of zulks wat. 20, 21 graden is een fijne temperatuur voor buitenactiviteiten. Zo te zien wordt dat Selavie helemaal niks in de weg gelegd. Alleen een spatje regen dat kan ik niet helemaal uitsluiten van het weekend.
5: Oh, oké, goed. Bedankt al zover. We spreken je straks om 17:30 weer.
4: Fijne middag.
6: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl. Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Studio Steenbergen. Met

begon nooit onder Jefferson Starship. Op een gegeven moment hebben ze daar een beetje uitgekleed en alleen Starship van gemaakt. Dit was Nothing's Gonna Stop Us Now. Zo'n beetje rond bijna 16:45 hier op Radio Drenthe. Deze nog wel wat bijzondere dag, maar gelukkig zijn we weer in de lucht. En dan kunnen we ook gelukkig gebruik maken van de studio van de collega's van Zo 34 in het Emmense. En in ieder geval zijn we er lekker tot 6:00 bij je. En straks om 17:00 gewoon wel het nieuws op TV Drenthe. Weliswaar in een enigszins afgeslakte vorm, maar dat gaat gewoon door hoor. Dan nu muziek van Harmon Boels, natuurlijk de voormalige zanger van Awesome. Daar ging hij in 2022 uit en vervolgens in 2023 zijn eerste solo-single. Trouwens, nu is hij de voorman van de band Vifeur, maar dit is nog onder zijn eigen naam. Olie op vuur.

van Ace of Base. De band is trouwens na ABBA en Roxette de meest succesvolle Zweedse band aller tijden. En dit was All That She Wants. Straks hoor je de Golden Earring hier op Radio Drenthe, When the Lady Smiles. Maar eerst de heren Simon en Garfunkel. Luister naar Cecilia.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van €9,3 miljard. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
8: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
7: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
9: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
7: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
6: Met Wim Boer.

0: De man met de hele lange adem. Het schijnt zelfs een van de langste uithalen ooit die te zijn die op plaat gezet is. Deze Bill Withers en Lovely Day.
1: Studio Steenbergen.
0: Het is 6:05 hier vanuit de studio in Emmen bij de collega's van Zo 34. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de technische malheur die wij vandaag in Assen hadden. Vanochtend om 9:15 vloog alles er zo'n beetje uit wat maar in het pand zat. En gelukkig is alles weer een klein beetje hersteld. Ook om 5:00 gelukkig op tv wel weer een nieuwsbericht. Wel een beetje uitgekleed en een, ja, zoals het in het weekend normaal is. Maar het is allemaal weer doorgegaan. Dus ook even een chapeau voor alle mensen die dat allemaal technisch weer voor elkaar gekregen hebben. Nou, hier technisch is alles ook wel redelijk voor elkaar. Waren het niet dat wij ons spel bijvoorbeeld niet kunnen spelen. Dus dat hou je dan van ons te goed. Ik hoop dat het morgen wel lukt, want ja, de telefoonlijnen die komen hier in Emmen niet binnen. En verder natuurlijk ook even rekening houden met het feit dat we altijd in dit uur even terugkijken op de dag van. Alleen dat had collega Ger allemaal netjes opgenomen, maar is niet in het systeem meegegaan, dus helaas. Maar het komende uur wel gewoon leuke muziek hier op Radio Drenthe, wat je allemaal tegen wil komen. Bijvoorbeeld deze Alex Warren. Hier is hij met Fever Dream op Radio.

Alex Warren. En dat met zijn Fever Dream. Ik zat van het weekend eventjes op mijn sociale media te kijken. En ze zijn op tournee. Ze waren afgelopen weekend in Duitsland. Deze heren van de Pet Shop Boys. Dus die treden nog steeds op. In de jaren 80, 90 hadden ze een aantal grote hits. Waaronder deze bijvoorbeeld met Dusty Springfield. De zanger is die trouwens in 2 maart 1999 overleed. En vooral in de jaren 60 de ene na de andere hit had. Ze hebben elkaar ooit gevonden. En dit was het resultaat. What have I done to deserve this?

0: Gall.
1: Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire.
0: Poupée de son. Ze werd trouwens geboren in een muzikale familie. Haar moeder die was zangeres en haar vader Robert Gall die stond bekend als liedjeschrijver voor onder meer Charles Aznavour en Edith Piaf.

klein beetje hulp natuurlijk van een aantal grote giganten. Daft Punk was dat en Get Lucky. En ik was vorige week donderdag ook een klein beetje lucky, want toen zag ik hem live op een prachtige mooie locatie. Nile Rodgers, de man achter Chic. En bijvoorbeeld ook achter deze plaat van Daft Punk met Get Lucky. En alle hits die man ooit gemaakt heeft, die kwamen daar voorbij in zo'n beetje anderhalf uur. En het waren echt alleen maar hits. Straks het nieuws uit de regio. En natuurlijk ook het weer met Hans Nienhuis hier op Radio Drenthe. En tot die tijd is hier Talk Talk. Dit is Life's What You Make It.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Het is bijna 5:30 op Radio Drenthe. Tijd voor nieuws uit de regio. Vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34. En dat tussen De Punt en Gieten. Daardoor is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor het verkeer. De dames van Sudoza uit Assen die mogen het in het eerste Europese wedstrijd opnemen tegen Volleybal Luxemburg. Dat is de kampioen van Luxemburg en dat scheelt dus ook aan de reiskosten. En rond 10:00 vanochtend werd RTV Drenthe getroffen door een technische storing. Inmiddels zijn de meeste problemen verholpen en er zijn de uitzendingen op radio en televisie weer te volgen. En ook de app en de website draaien weer op volle toeren. Je vindt er natuurlijk ook al het nieuws uit onze regio. En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis. Hans, nogmaals een goedemiddag.
4: Mooi Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De hele middag lekker live hier in de uitzending. Dus het betekent alle ruimte voor jou om alles kwijt te kunnen over het weer wat jij maar wil.
4: Ja, wat een luxe wat dat betreft.
3: Ja, heerlijk toch?
4: Zit er nog een goed kantje aan deze storing?
3: Ja, dat dacht ik.
4: Als je nou een meteorologische storing had gehad, hadden we de hele dag regen gehad. Maar nu was het gewoon mooi weer en was het een technisch probleem. Maar als we nou naar buiten kijken, ja, eigenlijk is het de afronding van een prachtige mooie zomerdag vandaag. Wel met weer wat wind. Windkracht 3 uit het noordoosten. Ook een beetje vlagerig nu en dan. Mm. Maar een hele fijne temperatuur, ik denk voor iedereen. Want de maximum temperatuur was een graad of 26, 27 in onze provincie. Dat is niet belachelijk heet. Een prettige temperatuur om van alles bij te kunnen doen. En je krijgt het ook niet koud bij het zwemmen of zo. Mm. Dus ik denk niet dat iemand vandaag wat te klagen heeft gehad.
3: Nee, en dat windje erbij maakt er ook wat aangenaam.
4: Ja, daar kan het misschien wel een beetje koud van worden als je dan het water uitstuurt.
3: Ja, oké, dat wel.
4: Dat is dan ook alles, hè?
3: Ja.
4: Nee, verder is het een prettige zomerse dag geweest en die mondt uit in een mooie zomeravond. Vannacht koelt het af naar een graad of 15, maar voordat het zover is, is het rond zonsondergang eerst een graad of 20. Die wind valt pas laat weg. Dat duurt echt nog een paar uur voordat hij gaat luwen. Mm-hmm. Maar vannacht dan is het een rustige nacht, half bewolkt ook. En morgenochtend dan zien we dat de temperatuur weer toe gaat nemen naar uiteindelijk 26, 27 graden. Dus vergelijkbaar met vandaag. Maar dat doen we wel met een iets ander weerbeeld. In de ochtend is er vrij weinig wind en zijn er wat wolken. Het kan zelfs plaatselijk redelijk bewolkt zijn morgen. Dus wees niet verrast als je denkt, weer is die zon dan weer gebleven. Maar het lijkt wel droog te gaan blijven uit die bewolking. Als er al een spat valt, stelt het echt niks voor morgenochtend. Nee, voor buien kunnen we morgenmiddag kijken wat er gaat gebeuren. Want de atmosfeer raakt onstabiel. Er gaan zich dus wat buien ontwikkelen. Rond of net na het middaguur begint dat. Eigenlijk niet eerder dan dat. En waar ze terechtkomen is gokwerk. Het zijn echt van die spontane buien die... Ja, hij kan hier ontploffen, hij kan 30 meter of 30 kilometer... Opnieuw. Hij kan hier ontploffen of hij kan 30 kilometer verderop ontploffen, dat idee. Maar ja, goed, dan moet je gewoon naar de lucht blijven kijken. Als er een bui afgaat, zal het geen hele zware bui zijn... maar krijg je gewoon een paar millimeter regen die het net eventjes nat maakt... maar die bijvoorbeeld niet echt iets gaat bijbrengen... voor het oplossen van droogte in de bovenste lucht of grondlagen.
3: Oké, ik ben een boerenzoon en ik weet dat mijn vader die keek altijd de lucht... en dan zei hij meteen van, nou, er komt niks van. Of vanavond om 7:00 krijgen we wat. Dus inderdaad, wat een goed advies voor jou, gewoon even naar de lucht kijken.
4: Nou, wat dat betreft onderschat ervaring met mensen die omhoog kijken niet, hoor. Dat, ik heb een heel cohort aan vaste waarnemers. En als een van die waarnemers zegt, ik had hier een zware bui... kan ik er blind op doorgaan dat het een zware bui was.
3: Ja.
4: Dan kunnen instrumenten nog niet aan tippen.
3: Hartstikke goed. Hey, het weekend krijgen we toch iets van een omslag, hè?
4: Ja, dat klopt. Vrijdag wordt eigenlijk de dag waarop de omslag wordt gesmeed, om het zo te zeggen. We zien dat de wind van noordoost naar noordwest gaat krimpen. Temperatuur op vrijdag is nog wel in orde, dan is het een graad of 25. In het zuiden van Drenthe misschien nog een graad meer. Mix van zon, bewolking en ook op vrijdagmiddag kan er weer een enkele bui vallen. Maar uiteindelijk is die wind noordwestelijk geraakt en krijgen we een andere druksituatie. We zien dat er een stroming over de Noordzee op gang komt... met een grote bocht vanuit de Noorse Zee over de Noordzee richting ons. Noordwestenwind gaat meer bewolking meebrengen... en de temperatuur van het zeewater wordt ook meegebracht. Zaterdag 20 tot 21 graden. Misschien dat het zuiden van de provincie nog net door de 21 graden heen gaat. Maar bijvoorbeeld op zondag 19 graden in de kop van de provincie... en maar 20 in het zuiden. Dat zal toch even wennen zijn... En het weerbeeld dat erbij hoort is een mix van zon en bewolking. Soms is de bewolking best wel dominant. En dan kan er ook een lichte spat regen uitvallen. Gaat niks doen tegen bijvoorbeeld de droge toplaag. Maar toch, af en toe kan het wat nattig aanvoelen. En ja, dan hebben we opeens het weerbeeld weer terug dat we vorige week ook hadden. En dan is het te wachten op de volgende hitteopstoot.
3: Mooi zo, goed. Hans, tot zover. Bedankt en fijne dag nog. En we spreken je de volgende keer weer.
4: Hetzelfde, fijne avond.
3: Hoi.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
10: Studio Steenbergen.

mooie samenwerking tussen Bluff en Nielsen. En dat natuurlijk met hun mannenharten. Het is een beetje kwart voor zes hier op Radio Dinte. In Studio Steenbergen zijn er nog tot zes uur op deze toch wel enigszins wat bijzondere dag. Een dag met wat hindernissen. En toch mooi dat we hier bij de collega's van Zo34 in Emmen onze radioprogramma's kunnen maken. Weliswaar niet het spelletje kunnen spelen. Ook geen overzicht meer van wat er allemaal vandaag de dag gebeurd is. Maar morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe ronden en nieuwe prijzen. Straks hoor je Eros Ramazzotti, Uno Emozione per Sempre. Maar eerst Don Henley. Dit is New York Minutes.

Ze nu dan wel een keer wat solo doen. En dit was al wel een mooi resultaat voor deze Don Henley. Dat zou met zijn New York Minutes. Nancy Sinatra nu. These boots are made for walking.

Sade Adu was het een smooth operator op Radio Drenthe. Het is bijna 4 minuten voor 6, oftewel het einde van deze Studio Steenbergen. Op deze toch wel enigszins wat bijzondere dag, maar gelukkig dat allemaal toch nog tot een goed einde gekomen is. Mede dankzij natuurlijk de collega's van Zo34 vanuit de studio waarvan wij voor het uur of 12 vandaag de uitzending deden. Morgenochtend zijn er weer, natuurlijk straks niet te vergeten. Johan Derksen met muziek voor volwassenen. Maak er nog een fijne dag van. Hoi!

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Voorsteen, Assen.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
6: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
5: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
7: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
5: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Radio Drenthe.
11: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van de duo's en de duetten. En daar blijken er heel veel van te zijn. Delaney en Bonnie. Dat was een band uit Los Angeles van Delaney Bramlett en echtgenote Bonnie Bramlett. En ze hadden een sterrenformatie. Duane Ellman, Eric Clapton, George Harrison, Leon Russell, Dave Mason, Rita Coolidge en King Curtis. Delaney en Bonnie. My Baby Specializes.

Delaney en Bonnie, My Baby Special Eyes. Loretta Lynn en Conway Twitty waren succesvolle soloartiesten, maar ze waren ook heel erg succesvol als duo. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Loretta Lynn en Conway Twitty, Louisiana Woman, Mississippi Man.

0: keep us apart.
1: There's too much love in this Mississippi heart.
0: Too much love in this Louisiana heart.
1: There's too much love in this Mississippi heart.
0: Too much love in this Louisiana heart.
1: Hey. There's too much love in this Mississippi heart.
0: Too much love in this Louisiana heart.
1: There's too much love in this Mississippi heart.
2: Loretta Lynn en Conway Twitty. Louisiana Woman, Mississippi Man. Carla Thomas, dat was de dochter van Rufus Thomas. En Rufus Thomas was de man van de nummer 1 hit Walking the Dog. En zij kwam vaak met haar vader naar de studio en daar deed ze allerlei klussen. Ze kon goed als achtergrondzangeres uit de voeten. Ze zong af en toe een duet en uiteindelijk werd ze zelfs een soloartiest. William Bell, dat was al een hitzanger van Stax Records. William Bell en Carla Thomas. All I Have to Do Is Dream.

William Bell en Carla Thomas, All I Have to Do is Dream. Waylon Jennings en Jesse Coulter, dat zijn de ouders van rockzanger Shooter Jennings. Ze hadden beide een solo carrière, maar ze namen ook samen duetten op. Dit is een oude hit van Elvis Presley. Waylon Jennings en Jesse Coulter, Suspicious Minds.

Waylon Jennings en Jesse Coulter, Suspicious Minds. Hayes Carl, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij is getrouwd met singer-songwriter Alison Mora. En hij werd vooral beïnvloed door Bob Dylan, Kris Kristofferson en John Prine. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter die al hits schreef voor Sheryl Crow, Miranda Lambert, Reba McEntire, Leanne Rimes en Billy Currington. Hayes Carl en Brandi Clark, In the Meantime.

Hayes Carl en Brandy Clark. In the meantime, Chad en Jeremy, dat was een Engels duo met Chad Stewart en Jeremy Clyde. In 1963 was dit nummer een hit in Australië, Canada, Engeland en Amerika. Chad en Jeremy, Yesterday's Gone.

Jet and Jeremy, Yesterday's Gone. Zangeres Kim Carnes schreef het nummer en ze nam het vervolgens op met Kenny Rogers voor zijn album Gideon. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 2 in Amerika, 21 in Nieuw-Zeeland en 38 in Australië. Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer.

Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. The Civil Wars uit Nashville, dat was een duo met John Paul White en Joy Williams. Het debuutalbum Barton Hollow leverde 2 Grammy Awards op, maar even later gingen ze toch beide als soloartiest verder. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor The Civil Wars, Barton Hollow.

The Civil Wars, Barton Hollow. Patti Loveless, dat was een rockzangeres uit Kentucky. En op advies van haar broer ging ze naar Nashville. En dat was een hele goede beslissing, want intussen heeft ze 44 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. En ze werkte in Nashville al samen met Emmylou Harris, Chris Stapleton, Jim Lauderdale, Steve Earle en Vince Gill. En ze had een grote hit in Amerika en Canada met dit duet samen met George Jones. George Jones en Patti Loveless. You don't seem to miss me.

George Jones en Patti Loveless, You Don't Seem to Miss Me. De Cate Brothers, dat zijn Earl en Ernie Cate uit Arkansas. Ze begonnen lang geleden in de band van Ronnie Hawkins samen met drummer Livon Helm. En Livon Helm regelde later een platencontract voor de Cate Brothers, die ook nog deel uitmaakten van de band na het vertrek van Robbie Robertson. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de Cate Brothers nooit de waardering kregen waar ze recht op hebben. De Cate Brothers, Give Me a Reason.

The Gate Brothers, Give Me a Reason. Ricky Skaggs uit Kentucky was de gitarist bij Keith Whitley, Ralph Stanley, The Country Gentleman, Boone Creek en Emmylou Harris. En Sharon White uit Texas komt voort uit de band The Whites. En ze is getrouwd met Ricky Skaggs. Ricky Skaggs en Sharon White. Love can't ever get better than this.

Ricky Skaggs en Sharon White. Love can't ever get better than this. Dick Van Altena was als zanger en gitarist de leider van de Nederlandse country rock band Major Dundee. En Dick Van Altena nam ook een serie mooie duetten op met Tony Willet, de voormalige zangeres van Pussycat. Dick Van Altena en Tony Willet. Somewhere, someone.

Dick van Altena en Tony Riley, Somewhere, Someone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Mary Chapin Carpenter, dat is een singer-songwriter uit New Jersey. Ze heeft 27 hits. Joe Diffie, dat was een countryzanger uit Oklahoma. Hij heeft 35 hits zonder 5 nummer 1 hits in Amerika. En hij overleefde de COVID-periode niet. Hij overleed in 2020 op 61-jarige leeftijd. Mary Chapin Carpenter en Joe Diffie. Not too much to ask.

0: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui.
5: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui.
0: Radio Drenthe. De avond van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui.
0: Radio Drenthe. De avond van

0: Classic GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Deze week maakt...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.
2: Ik wou dat nog was dat in jou.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere